0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden.
1: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. Oekraïne en Moldavië kunnen maandag verder met hun EU-toetredingsonderhandelingen. De ambassadeurs van alle EU-landen stemden in met de hervatting van de gesprekken. Het proces lag stil door een Hongaars veto van premier Viktor Orbán. Na zijn verkiezingsnederlaag trok Hongarije het veto in, na afspraak met de Oekraïne over minderheidsrechten. En dan het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemeente Land van Kuik vraagt de organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse om de route door Gassel opnieuw te bekijken. Dit volgt op een alternatief voorstel van de dorpsraad dat wandelaars weer door de dorpsstraat laat lopen. Het college erkent dat de emotionele impact van de wijziging groter is dan verwacht.

0: 13 juni om 4 uur tot maandag 15 juni om 5 uur. Gedurende deze periode rijden er geen treinen tussen Nijmegen en Venlo. Na de werkzaamheden wordt het treinverkeer hervat. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vannacht valt er in het noorden en midden van het land nog een bui en ligt de temperatuur rond de 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt en kan er een bui vallen. De maximumtemperatuur ligt dan rond 17 graden.
2: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
3: De avondclub.
2: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7. Naar Omroep Land van Kuik.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 9.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
2: De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako arriveren vandaag in Nederland voor een staatsbezoek op uitnodiging van koning Willem-Alexander. Het bezoek duurt van woensdag tot vrijdag. Het paar verblijft vermoedelijk op kasteel Het Oude Loo. Onder meer een fotomoment en het gezamenlijk bekijken van Nederland-Japan staan op het programma. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. De wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Jonas Blue laat de zomerse strandfeestjes even achter zich en neemt ons mee de nacht in. Voor deze nieuwe clubhit zocht hij de samenwerking met de Braziliaanse producer Malif. En het resultaat is even duister als verleidelijk. Als je houdt van diepe baslijnen en typische late night vibe, dan is dit je nieuwe favoriet. Dit is Jonas Blue en Malif met Edge of Desire.

0: Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. De wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

Koopland van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako arriveren vandaag in Nederland voor een staatsbezoek op uitnodiging van koning Willem-Alexander. Het bezoek duurt van woensdag tot vrijdag. Het paar verblijft vermoedelijk op kasteel Het Oude Loo. Onder meer een fotomoment en het gezamenlijk bekijken van Nederland-Japan staan op het programma. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond. Het gebouw is nog niet volledig doorzocht en vermisten zijn niet uitgesloten. De EOD onderzocht het getroffen deel vanwege mogelijke aanwezigheid van explosief materiaal. Tot nu toe zijn geen slachtoffers aangetroffen. Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten overeenstemming hebben bereikt over de tekst van een vredesakkoord. Volgens premier Sharif worden nu de vervolgstappen besproken. Ook Iran spreekt van een nabij akkoord. Details ontbreken nog, maar volgens een Amerikaanse functionaris worden de belangrijkste doelen van de regering Trump gerealiseerd. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. De wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first. Op de

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemeente Land van Kuik gaat de organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse verzoeken om de route door Gassel opnieuw te bekijken. Dit naar aanleiding van een alternatief voorstel van de dorpsraad die wandelaars weer door de dorpsstraat wil laten lopen. De gemeente erkent dat de emotionele impact van de wijziging groter is dan verwacht. Examenleerlingen van het Merlet College en Metso scholen hebben donderdag hun examenuitslag ontvangen. Veel leerlingen kregen het verlossende telefoontje dat hun slagen bevestigde en vierden dit samen met ouders en docenten. De diploma-uitreikingen volgen binnenkort, terwijl enkele leerlingen nog deelnemen aan herexamens. Succes voor hen in de komende weken. Er is een treinvrij weekend op de Maaslijn vanwege werkzaamheden aan de bovenleiding. Svitelsky Rail Benelux voert deze werkzaamheden uit van zaterdag 13 juni om 4 uur tot maandag 15 juni om 5 uur. Gedurende deze periode rijden er geen treinen tussen Nijmegen en Venlo. Na de werkzaamheden wordt het treinverkeer hervat. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. De wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
3: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
1: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De storing in het asielsysteem Eurodac is gisteravond verholpen, dat meldt de IND. Het probleem ontstond op de dag dat het Europese migratiepact inging. Volgens de IND heeft de storing nauwelijks vertraging veroorzaakt. Eurodac helpt EU-landen gegevens uit te wisselen en dubbele asielaanvragen te controleren aan de buitengrenzen. Margaret Carey, de vrouw die model stond voor Disney's beroemde elfje Tinkerbell in de animatiefilm Peter Pan uit 1953, is overleden. De Amerikaanse actrice werd 97 jaar en stierf aan longkanker. Carey inspireerde het uiterlijk en de bewegingen van het iconische personage. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako arriveren vandaag in Nederland voor een staatsbezoek op uitnodiging van koning Willem-Alexander. Het bezoek duurt van woensdag tot vrijdag. Het paar verblijft vermoedelijk op kasteel Het Oude Loo. Onder meer een fotomoment en het gezamenlijk bekijken van Nederland-Japan staan op het programma. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hebben een waarschuwing ontvangen nadat de darmbacterie E. coli in het drinkwater was aangetroffen. De veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven adviseren het water minimaal 3 minuten te koken. Dit kookadvies geldt voorlopig voor de komende 3 dagen om gezondheidsrisico's te voorkomen. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. De wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
5: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemeente Land van Kuik gaat de organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse verzoeken om de route door Gassel opnieuw te bekijken. Dit naar aanleiding van een alternatief voorstel van de dorpsraad die wandelaars weer door de dorpsstraat wil laten lopen. De gemeente erkent dat de emotionele impact van de wijziging groter is dan verwacht. Examenleerlingen van het Merlet College en Metso-scholen hebben donderdag hun examenuitslag ontvangen. Veel leerlingen kregen het verlossende telefoontje dat hun slagen bevestigde en vierden dit samen met ouders en docenten. De diploma-uitreikingen volgen binnenkort, terwijl enkele leerlingen nog deelnemen aan herexamens. Succes voor hen in de komende weken. Er is een treinvrij weekend op de Maaslijn vanwege werkzaamheden aan de bovenleiding. Svitelsky Rail Benelux voert deze werkzaamheden uit van zaterdag 13 juni om 4 uur tot maandag 15 juni om 5 uur. Gedurende deze periode rijden er geen treinen tussen Nijmegen en Venlo. Na de werkzaamheden wordt het treinverkeer hervat. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. De wind uit het westen is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden.
3: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Hulpdiensten hebben de zoektocht naar slachtoffers onder het puin van een flat in Amsterdam beëindigd. Na een volledige doorzoeking van het gebouw zijn geen extra personen gevonden. Daarmee blijft het aantal slachtoffers ongewijzigd. Een forensisch team onderzoekt nu de oorzaak van de zware explosie. Drie Italiaanse bergbeklimmers zijn omgekomen tijdens een beklimming van de ruim 4000 meter hoge Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Nadat ze niet terugkeerden, werden reddingswerkers gealarmeerd. Dankzij een GPS-zender werden de lichamen gevonden. Vermoedelijk viel één klimmer en sleurde daarbij de twee anderen, verbonden aan het touw, mee. De storing in het asielsysteem Eurodac is gisteravond verholpen, dat meldt de IND. Het probleem ontstond op de dag dat het Europese migratiepact inging. Volgens de IND heeft de storing nauwelijks vertraging veroorzaakt. Eurodac helpt EU-landen gegevens uit te wisselen en dubbele asielaanvragen te controleren. Margaret Carey, de vrouw die model stond voor Disney's beroemde elfje Tinkerbell in de animatiefilm Peter Pan uit 1953, is overleden. De Amerikaanse actrice werd 97 jaar en stierf aan longkanker. Carey inspireerde het uiterlijk en de bewegingen van het iconische personage. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Wind uit het westen is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden.
8: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja.
11: Ja.
9: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
12: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
13: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installeur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
14: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
15: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs-kwaliteit.
10: top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 2169.

0: Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Wind uit het westen is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtige windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
1: Bob

0: Hoofdplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Ongeveer 10 asielzoekers zijn gisteravond vanuit Ter Apel naar Zwolle gebracht voor noodopvang, omdat de opvanglocatie in de wijk al vol was. Eerder gingen ruim 100 mensen naar de wijk. De opvang is tijdelijk, 's ochtends moeten zij terugkeren. Volgens Vluchtelingenwerk zorgde ook het nieuwe Europese asielsysteem voor onrust. De Verenigde Staten hebben naar eigen zeggen de leider Guerrero van de Venezolaanse bende Tren de Arguilla gedood. Bij een militaire operatie kwam Guerrero om het leven. De actie werd uitgevoerd in samenwerking met Venezuela zelf. De bende wordt gelinkt aan mensenhandel, afpersing, ontvoeringen, drugshandel en andere zware vormen van georganiseerde criminaliteit. Hulpdiensten hebben de zoektocht naar slachtoffers onder het puin van een flat in Amsterdam beëindigd. Na een volledige doorzoeking van het gebouw zijn geen extra personen gevonden. Daarmee blijft het aantal slachtoffers ongewijzigd. Een forensisch team onderzoekt nu de oorzaak van de zware explosie. 3 Italiaanse bergbeklimmers zijn omgekomen tijdens een beklimming van de ruim 4000 meter hoge Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Nadat ze niet terugkeerden, werden reddingswerkers gealarmeerd. Dankzij een GPS-zender werden de lichamen gevonden. Vermoedelijk viel 1 klimmer en sleurde daarbij de 2 anderen, verbonden aan het touw, mee. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Wind uit het westen is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
9: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
10: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR.

Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Wind uit het westen is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtige windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
7: Door werkzaamheden van ProRail rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Seinen en wissels rond het station krijgen een nieuw besturingssysteem. De NS zet vervangende bussen in. Reizigers richting Den Haag kunnen wel via metrostation Schiedam Centrum en station Delft Campus verder reizen. De werkzaamheden duren het hele weekend. De A40 in het Duitse Ruhrgebied is 10 dagen afgesloten vanwege onderzoek naar mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bij werkzaamheden aan twee bruggen bij Mülheim moet een klein deel van het wegdek zorgvuldig worden verwijderd. De afsluiting van deze drukke snelweg veroorzaakt naar verwachting aanzienlijke verkeershinder. Ongeveer 10 asielzoekers zijn gisteravond vanuit Ter Apel naar Zwolle gebracht voor noodopvang, omdat de opvanglocatie in de wijk al vol was. Eerder gingen ruim 100 mensen naar de wijk. De opvang is tijdelijk, 's ochtends moeten zij terugkeren. Volgens Vluchtelingenwerk zorgde ook het nieuwe Europese asielsysteem voor onrust. De Verenigde Staten hebben naar eigen zeggen de leider Guerrero van de Venezolaanse bende Tren de Arguilla gedood. Bij een militaire operatie kwam Guerrero om het leven. De actie werd uitgevoerd in samenwerking met Venezuela zelf. De bende wordt gelinkt aan mensenhandel, afpersing, ontvoeringen, drugshandel en andere zware vormen van georganiseerde criminaliteit. En dan het weer. Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Wind uit het westen is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtige windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
10: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
12: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
11: Opticool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
5: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

bello buona con Johnny Wayne. Sa che

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De Dorpsraad Miel werkt samen met buurtverenigingen aan een duidelijke straatindeling. Tijdens een overleg op 8 juni is afgesproken om in kaart te brengen welke straten onder welke organisatie vallen. Ook wordt een overzicht van actieve verenigingen met contactgegevens op de website geplaatst. Verder wordt gekeken naar oplossingen voor straten zonder actieve organisatie en de financiële gevolgen van het wegvallen van inkomsten uit oud papier. Jaarlijks overleg moet samenwerking bij activiteiten bevorderen. De gemeente Land van Kuik gaat de organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse verzoeken om de route door Gassel opnieuw te bekijken. Dit volgt op een alternatief voorstel van de Dorpsraad, die wil dat wandelaars weer door de Dorpsstraat lopen. Het college erkent dat de emotionele impact van de wijziging groter is dan verwacht. Examenleerlingen van het Melet College en Metso-scholen hebben donderdag hun examenuitslag ontvangen. Veel leerlingen kregen het verlossende telefoontje dat hun slagen bevestigde en vierden dit samen met ouders en docenten. De diploma-uitreikingen volgen binnenkort, terwijl enkele leerlingen nog deelnemen aan het tweede tijdvak voor examens. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Het is vanochtend wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Wind uit het westen is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtige windkracht 5 tot 6. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 17 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.

0: juni vanaf 2 uur op het Vrijthofplein in Vierlingsbeek.
1: En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.

0: met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Bij rellen rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen aangehouden. Relschoppers richtten zware vernielingen aan en bekogelden politie en het gebouw met stenen en zwaar vuurwerk. De mobiele eenheid moest ingrijpen. De onrust houdt verband met plannen voor een noodopvanglocatie voor asielzoekers. De herstelwerkzaamheden aan de flat in Amsterdam-Nieuw-West, waar donderdagavond een zware explosie plaatsvond, gaan vandaag verder. Woningcorporatie Stadgenoot repareert onder meer beschadigde voordeuren. De schade aan het gebouw is aanzienlijk. Bewoners kunnen opnieuw terecht in een buurtcentrum voor opvang, informatie en ondersteuning bij vragen. Door werkzaamheden van ProRail rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Seinen en wissels rond het station krijgen een nieuw besturingssysteem. De NS zet vervangende bussen in. Reizigers richting Den Haag kunnen wel via metrostation Schiedam Centrum en station Delft Campus verder reizen. De werkzaamheden duren het hele weekend. De A40 in het Duitse Ruhrgebied is 10 dagen afgesloten vanwege onderzoek naar mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bij werkzaamheden aan 2 bruggen bij Mülheim moet een klein deel van het wegdek zorgvuldig worden verwijderd. De afsluiting van deze drukke snelweg veroorzaakt naar verwachting aanzienlijke verkeershinder. En dan het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en kan er in het noordoosten een bui vallen. De wind komt uit het westen en is matig. In het noordelijk kustgebied en op het IJsselmeer vrij krachtig of krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur loopt uit 1 van 16 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
4: Ik zeg een hele goede zaterdagmorgen. Tijd voor het hitjes in het weekend van Omroep Land van Kijk. En zometeen die pin-up girl Samantha Fox. Mijn eerste weekend en 7 tiers.
0: Omroep Land van Kijk. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
4: van Kijk. Dat zeg ik. Goedemorgen.

0: Wat is dat lekker, hè?
1: Hij draait de hits. En als de omroepland van K koffieautomaat het niet doet, draait hij helemaal door. Dave Vloed, The Weekend Kick.

Ja, toch lekker, maar toch een klein beetje fout uit deze plaat van deze pin-up girl. Ik heb het over Samantha Fox. En in 1986 scoort ze haar eerste nummer 1 hit met Touch Me.

0: Ja, hij is weer op de radio. Ik ben op de radio tot 1 uur vanmiddag.
1: Dit is The Weeknd Kick.
0: Ja, toch lekker die plaat van Samantha Fox. Later in de jaren 80 heeft ze nog meer grote platen uitgebracht. En daarvoor natuurlijk The Weeknd in het weekend van Omroep Beland van Kuik met Save Your Tears. Hey, welkom bij weer een nieuwe Weeknd Kick op de zaterdagochtend. Ik ga lekker de weekend wekker laten gaan met heel wat leuke platen, moet ik zeggen. Ik heb ze allemaal voor jou in de lijst gezet. Zometeen muziek, de nieuwe plaat van Carol Harris ga ik voor je draaien. Verder heb ik ook nog muziek bij me van onder andere Cliff Richard komt voorbij. Ook nog muziek van Alicia Keys. Ook nog Salt and Pepper. Ook nog muziek van Bamarama. Ja, er komt van alles voorbij. En jouw favoriete plaat is gewoon lekker welkom. Dat gaat heel makkelijk vandaag via onze stuur-app. App even nog 0485 38 17 77. Of je gaat gewoon even naar www.omroeplvc.nl. Vind je namelijk WhatsApp button. Kun je bericht dan doorgeven. Komt dan binnen op mijn scherm. En kan ik die plaat zometeen lekker in de playlist gaan schuiven. Ja, tot 1 uur hits en classics op de radio.
1: Dave Vloed met de Weeknd Kick op Omroep Land van Kuik.
0: Ja, zometeen ga ik hem draaien, de nieuwe plaat van Carouse. Maar eerst deze van Mai Tai. Geen cocktail, maar gewoon lekker die damesgroep Mai Tai. Speciaal voor jou, dat je lekker de radio aan hebt staan op Omroep Land van Kuik.

0: Ja, met zulke platen gaat de weekend wakker. Leuke muziek van Carouse en Jay-Z en Certifice. Toch een beetje de opvolger van de Blessing. Ik denk wel dat dit de zomerknijter van 2026 gaat worden. Ja, momenteel staat hij nog in de tipparade. Ik ben echt benieuwd wanneer hij in de top 40 terecht gaat komen. En daarvoor natuurlijk muziek uit de jaren 80 van Mai Tai. Ja, de platen draaien ook allemaal hits en classics tot aan 1 uur. Weet je wat, we gaan even kijken naar de verkeersinformatie van de ANWB. En er is namelijk toch wel wat te doen op de Nederlandse wegen. Er staan 5 files en de lengte in totaal is 25 kilometer. Ik zal de eerste er even bij pakken. De eerste namelijk op de A29 Rotterdam richting Bergzoom. Tussen afrit Niemandsdorp en natuurlijk knooppunt Hennenschat staat 6 minuten vertraging over 2 kilometer. Dan heb ik er nog eentje op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Sint-Annebord en Tilburg Centrum West. 8 minuten vertraging over 9 kilometer. Dan de andere kant op Tilburg richting Breda op de A58. Tussen Bavel en Knoop de Galder staat namelijk ook 9 minuten vertraging over 6 kilometer. En heb ik er nog eentje staan. Maaswacht richting Nijmegen op de A73. Tussen Wijchen en Knoop het Eerwijk 7 minuten vertraging over 5 kilometer. En nog eentje op de N233 Kessel richting Veenendaal. Tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen 6 minuten vertraging over 3 kilometer. Ik zou zeggen, probeer een andere route te pakken om toch op je bestemming te komen. En ondertussen gaan we leuke platen voor je draaien. Zometeen Alicia Keys op de radio. Ook nog de dames van Barmarama. Ook nog muziek van Cliff Richard. We zijn even terug naar de jaren 90 met Salt and Papa.
1: We hebben van alles geprobeerd.
2: Uitsmijters voor de studiodeur. Jeukpoeder in zijn koptelefoon. Zout in zijn koffie. Stinkbommetjes. Asbest in de speakers.
1: Hij blijft maar terugkomen.
2: Omroep Land van Kuik.
0: Ja, om het toch een beetje goed te maken dat ik iedere week weer terugkom met leuke platen voor jou op de radio. Ga ik hem draaien. Salt and Papa.

0: Ja, we zijn onderweg naar de lunch van de zaterdag. Bij dat met leuke muziek van Cliff Weird en Some People. En daarvoor natuurlijk Salt and Pepper. Ja, doe mij maar lekker cappuccino vandaag, heerlijk. Ja, misschien ben je net wakker en heb je lekker het koffiezetapparaat aangeslingerd en een bakje koffie gezet. Ja, daar knap je zeker van op. Zometeen ga ik even ons koffiezetapparaat ook aanslingeren. En dan ga ik een lekker bakje koffie zetten. Hey, zometeen het weekend weer, Brit. Ja, momenteel is het toch wel, lekker weer, moet ik zeggen. 15 graden en dan toch een klein beetje bewolkt. Hey, zometeen het hele weekend weer, Brit.
1: Het leven in het land van Kuik is mooi. De omgeving is prachtig. De mensen zijn vriendelijk.
2: En elke zaterdag hoor je Dave Vloed met de weekendkick op je radio.
1: Ja, je kunt ook niet alles krijgen dat je wilt. Omroep Land van Kuik.
0: Nee, maar deze plaat kun je wel krijgen. Muziek van Alicia Keys. En dat allemaal in het weekend van Omroep Land van Kuik.

0: Ja, blijf toch lekker een beetje R&B op de zaterdagmorgen van Omroep Beland van Kuik. Leuke muziek van Alicia Keys.
1: Hij maakt je vrolijk. Ja, hij maakt je blij.
0: Ja, daar ga ik zeker voor zorgen. Lekker je blij maken met heel wat leuke platen op het radio. Te stellen tot aan 1 uur vanmiddag. Zometeen de nieuwe plaat van Bentekek voordraaien. En ook nog de dames van Banarama.
2: Dit is de Weekend Kick.
0: Maar eerst gaan we even kijken naar het weekend weerbericht. Momenteel is het toch wel 16 graden en af en toe een klein beetje bewolkt. En weet je wat, ik ga het hele weerbericht met je doornemen van vandaag en morgen. Toch een klein beetje het weekend weerbericht. Vanmiddag is er een mix van stapwolken en wolkenvelden en zonnige periode. In de loop van de middag kan er toch een lokaal een buitje gaan vallen. De temperatuur is vrij aangenaam met 17 à 20 graden. Daarbij is ook nog wel een matige, vrij krachtige westerwind, dat wel. Ja, vanavond is een mix van wolken en zonnige periode. En op de meeste plaatsen is het wel droog. Vannacht kan er toch wel een enkele bui gaan vallen. En weinig wind, dus koelt het toch af naar een graad of 12. Ja, morgen wordt het toch wel een vriendelijke dag met zon en wolken. Alleen in het noordoosten is toch wel een bui mogelijk. En de maximale temperatuur ligt dan rond de 18 graden. Dus daar moeten we een klein beetje meer gaan doen, hè, met ongeveer 20 graden. En toch wel af en toe een buitje. Dat krijgen we dan ook wel. Hey, zijn we meteen nog leuke muziek voor jou op de radio. De nieuwe plaat van Bente. Maar eerst toch de dames van Banarama.
2: Dit is Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
0: Ja, ze worden ook wel toch wel de Engelse Dolly Dots genoemd, hè.

Ja, nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik van Bente. 3, 2, 1, hele plaat, de nieuwe plaat. Ik vind hem best wel lekker klinken. Toch een beetje de opvolger van Hoogtevrees.

0: Ja, ze is toch een beetje bekend geworden door The Voice Kids. Ze bent in 2011 deze daarmee. En ja, daar is ze toch een beetje bekend door geworden. En daarvoor natuurlijk de dames van Banarama. Ofwel ja, de Engelse Dolly Dots genoemd.
1: Bij Omroep Land van Kuik.

Ja, zometeen heb ik nog die plaat uit de outdoors van de OJ's. Maar eerst het zusje van Michael Jackson. Ik heb het over Janet Jackson. En dat allemaal in het weekend van Omroep Land van Kuik. Miss You Much heet de plaat.

0: Tijdens de weekendkick is het verboden om mee te dansen, verboden om mee te fluiten en ten strengste verboden om mee te zingen.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat geldt alleen voor Dave natuurlijk. En daar hebben we een hele goede reden voor.
2: Ja, ik snap het.
0: Omroep Land van Kuik.

0: Ja, toch leuk. Muziek uit de auto's. En deze auto's stond hier in de kelder. En vond ik die leuke plaat van de OJ's. Ik dacht, deze ga ik nog lekker op de radio te stellen voor je draaien. En daarvoor natuurlijk het zusje van Michael Jackson. Ik heb het over Janet Jackson. Ja, zelf heeft ze ook wel leuke platen uitgebracht, moet ik zeggen. Het is aan het einde komen van deel 1 van deze leuke weekendshow, de Weekendkick. Maar zometeen ben ik terug naar 12 uur. Ga ik lekker weer voor jou leuke platen draaien.
1: Dave Vloeds, dit is de Weekendkick. Omroep Land van Kuik.
0: Ja, zometeen nog muziek van Lover 42. En hot water, maar eerst deze van Usher en Stream. En tot zometeen na het nieuws van 12 uur.

0: meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Litouwen waarschuwde vandaag voor een mogelijke drone die het luchtruim boven de hoofdstad Vilnius was binnengedrongen. NAVO-gevechtsvliegtuigen werden opgeroepen om het object te onderscheppen. Later bleek het echter om een weerballon te gaan. De Baltische regio is extra waakzaam na recente incidenten waarbij Oekraïense lange afstandsdrones per ongeluk het luchtruim van buurlanden binnenvlogen. Een man is afgelopen nacht zwaar gewond geraakt bij een steekpartij in een woning aan de Melis Stokelaan in Den Haag. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie trof bloedsporen aan en deed uitgebreid sporenonderzoek. De verdachte sloeg na het incident op de vlucht. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Bij rellen rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen aangehouden. Relschoppers richtten zware vernielingen aan en bekogelden politie en het gebouw met stenen en zwaar vuurwerk. De mobiele eenheid greep in. De onrust houdt verband met plannen voor een noodopvanglocatie voor asielzoekers. En door werkzaamheden van ProRail rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Seinen en wissels rond het station krijgen een nieuw besturingssysteem. NS zet vervangende bussen in. Reizigers richting Den Haag kunnen via metrostation Schiedam Centrum en station Delft Campus verder reizen. De werkzaamheden duren het hele weekend. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
12: Dave Vloed.
13: Ik zeg het hele goedemiddag. Welkom terug bij deel 2 van de Weekend Kick. Met zometeen de dames die vaak komen in de show. De Pointer Sisters en Automatic met Pink op het radio te zelf.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dave Vloed en de Weekend Kick.
14: In de auto heb ik hem altijd opstaan en thuis ook.
6: Omroep Land van Kuik.

0: Don't leave me.
1: Wat is dat lekker, hè?
2: Elke week sluit Dave zich op in de Omroepland van Kaak Studios. De deur wordt hermetisch afgesloten. Er heerst opperste concentratie. Geen enkel detail gaat onopgemerkt.
3: Ja, het was duidelijk. Ik denk dat mensen voelden echt aan ze van hier gebeurt iets bijzonders.
2: The Weeknd. Omroepland van Kaak.

Ja, blijft toch leuk, hè? Deze elektronische sound op de radio van The Pointer Sisters. En Automatic, de plaat die in 1984 toch een hele grote top 10 werd in Nederland.

0: Ja, de dames van de Pointsessies komen regelmatig voorbij in deze leuke weekendshow.
1: Dit is de Weekend Kick.
0: En voor de Pointsessies draait natuurlijk Pink. Please don't leave me. Het is een plaat die toch al heel goed gedaan heeft in de top 40. En Pink scoorde toen hit na hit in de top 40. Hey, welkom terug bij deel 2 van deze leuke weekendshow, de Weekend Kick. Ik ga ze weer voor je draaien natuurlijk. De leukste muziek. En zometeen namelijk Martin Garrix, Ed Sheeran. Ga ik voordraaien. Repeat Meet. Verder heb ik ook nog platen bij van Mariah Carey. Ook nog muziek van Tina Turner. Ook nog Enrique Iglesias. En natuurlijk ook nog een lekkere plaat uit de oude doos van ABBA. Jouw favoriete plaat is welkom. En dat gaat heel makkelijk via onze studio-app. App even naar 0485 38 17 77. Of je gaat gewoon naar www.lvc.nl. Vind je namelijk een WhatsApp-button. Komt het binnen op mijn scherm en kan ik die plaatsen meteen lekker in de playlist gaan schuiven. Ja, tot 1 uur hits en classic op de radio.
1: Dave Vloed met de Weekend Kick op Omroep Land van Kuik.
0: Zometeen Mark Carey, maar eerst deze van Martin Garrix en Ed Sheeran.

is Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Ja, toch lekker op de zaterdagmiddag. Muziek van Mariah Carey. Wat heeft zij toch een lekkere stem om na te luisteren met Hardy. Ja, deze plaat kwam eind jaren 90 wel in de hitparades uit. Verder kennen we haar ook nog wel van Fantasy. En ook nog van natuurlijk van Emotion. En Hero, daar zitten wel lekkere platen van de dame. En daarvoor natuurlijk weer Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat. Ik ben eigenlijk benieuwd wat die platen gaan doen. Ik vind deze ook wel kans hebben op de zomerknijten van 2026. Ja, Carouse vind ik goed, maar deze vind ik net zo goed. Weet je wat, we gaan even kijken naar de verkeerinformatie van de ANWB. Er is namelijk toch wel wat te doen, namelijk 5 files. En de lengte is maar liefst 32 kilometer, dus dat is best behoorlijk lang. Ik zal het even bijpakken, weet een klein beetje waar ik het over heb. Namelijk de eerste staat op de A15, Gorkum richting Nijmegen. Tussen afrit Leerdam en Tiel West staat namelijk 8 minuten vertraging over 10 kilometer. Dan de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zuid-Bommel 10 minuten vertraging over 10 kilometer. Dan de A58, Breda richting Tilburg. Tussen De Gelder en Tilburg-Reeshof 7 minuten vertraging over 7 kilometer. En dan de andere kant op, Berg op Zoom richting Breda. Tussen Etten-Leur West en Best West staat namelijk 7 minuten vertraging. En dan heb ik er nog eentje, die staat namelijk Kessel richting Wedendaal. Tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen 5 minuten vertraging over 2 kilometer. Dus dat is behoorlijk veel. Dus ik zou zeggen, probeer toch een andere route te pakken om toch op je bestemming te komen. Ja, en ondertussen gaan wij leuke platen voor je draaien. Zometeen ook nog het weekend weerbericht. Namelijk is het 17 graden en bewolkt. Zometeen ga ik vertellen wat het weer gaat brengen. Verder heb ik zometeen ook nog leuke platen van onder andere ABBA. Ring Ring ga ik voor je draaien. Ook nog Enrique en Glezaard ga ik ook nog voor draaien. Maar nu eerst weer op de radio. Tina Turner.
1: Heb je al eens goed naar je radio gekeken? Daar zit van alles op. Een volumeknop, een aan- en uitschakelaar. Voorkeuzetoetsen. En nu zit D-Vloed er ook op. Omroep Land van Kaak. Raak je radio niet aan. Maar laat hem staan. Dit is de Weekend Kick.
0: Ja, laat hem lekker aanstaan. Maar nu voor jou, Tina Turner.
2: Maybe.

0: Ja, toch lekker deze zomerknijten van Enrique Iglesias en Heartbeat. En daarvoor natuurlijk Tina Turner en Let's Talk... Let's Stay Together, wou ik zeggen. Toch een leuke plaat van Tina Turner. Ja, doe mij maar een lekker cappuccino. Heerlijk. En dat allemaal tijdens deze lunch van de zaterdagmiddag. Een lekker bakje koffie en een broodje frikandellen van kroketten bij Heerlijk. Ja, daar knap je zeker van op. En zometeen het weekend weerbericht. Momenteel 17 graden en een beetje bewolkt. En af en toe ook nog de zon. Verder heb ik zometeen ook nog leuke platen. Onder andere de Four Tops ga ik voordraaien. Ook nog Jazz Clean. Ook nog Looney Gordon. En nog veel en veel weer. Maar nu eerst voor jou op de radio. ABBA en Ring, Ring, Ring.
1: Met de muziek van de Weekend Kick. Kun je meedansen?

0: Ja, blijft toch leuk muziek uit de auto's. En dat allemaal op de zaterdag van Omroep Land van Kuik. Jouw streek Omroep met Abba en Ring, Ring, Ring. Ja, daar ga ik zeker voor zorgen met heel wat leuke weekend. Het is zometeen nog Jazz Queen, ook nog Lonnie Gordon en ook nog de Four Tops op de radio. Maar eerst gaan we toch even kijken naar het weekend weerbrengt.
1: Dit is de Weekend Kick.
0: Momenteel is het toch wel een beetje bewolkt en ongeveer 17 graden in het land van Kuik. En weet je wat, ik ga het hele weerbericht met je doornemen van vandaag en morgen. Oftewel het weekend weerbrengt. Vanmiddag is een mix van stapwolken en wolkenvelden en zonnige periode. In de loop van de namiddag komt er toch wel lokaal een buitje voor. De temperatuur is vrij aangenaam met 17 à 20 graden. En hierbij waait toch wel een matige tot vrij krachtige westenwind. Ja, vanavond een mix van wolken en zonnige periode. Op de meeste plaatsen blijft het gelukkig wel droog. Vanavond kan er nog een enkele bui gaan vallen. En weinig wind koelt het wel af naar een graad of 12. Morgen is het toch wel een vriendelijke dag met zon en wolken. Alleen in het noordoosten is er kans op een bui. En de minimumtemperaturen liggen dan rond de 18 graden. Dus er komt toch wel lekker weer aan 20 graden. En ik heb gezien, eind volgende week wordt het liefst 30 graden in het land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. De meeste variatie in classics en hits.
0: Ja, ook deze van de Four Tops.

0: Ja, toch lekker die zomerplaatjes op de radio. Becky en DJ Topic en Sorry Papi. En daarvoor natuurlijk Jazz Clean.
1: Het is weer zaterdag en je voelt je lekker vrij.
0: Ja, lekker weekend eerlijk.
1: Je luistert naar de radio en Dave die maakt je blij.
0: Ja, daar ga ik zeker voor zorgen. Ja, lekker meezingen, doe ik ook.

0: De beste classics en hits. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Ja, zometeen nog muziek van Alex Warren. Ook nog Olette Adams. Maar ook deze van Lonnie Gordon en Gonna Catch You.

Ja, lekker dit, hè. Lekker, wat soul op de radio van deze Amerikaanse soulzangeres die toch wel een beetje ontdekte zo Tears for Tears. En later in de jaren 90 is er een aantal grote platen uitgebracht. Onder andere Winners of Hope en Cat Hair waren toch twee grote platen. En daarmee voor natuurlijk Lonnie Golden en Gonna Catch You. Ja, het is aan het einde gekomen van deze leuke weekendshow. Die weekend keek, maar niet gebeurd. Volgende week ben ik er gewoon weer tussen 11 en 1. En dan ga ik lekker weekendhitjes voor je draaien. Zometeen heel veel plezier met Café LVC met Marijn Driessen. En natuurlijk ook de overige programmering. Ik zal zeggen, zet de radio lekker aan en blijf lekker luisteren naar Omroep Land van Kuik.

0: Ik heb nog twee leuke platen voor je klaarstaan. Zometeen Rihanna met Stay, maar eerst deze van Alex Warden.
1: Dave Vloed met de Weekend Kick op Omroep Land van Kuik.
0: Hey, tot volgende week. Doei.

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig van het type Antonov An-32 neergestort tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorhat. 5 militairen zijn daarbij om het leven gekomen, meldt de krijgsmacht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In 2019 stortte eenzelfde type toestel op dezelfde basis neer. Daarbij vielen 13 doden. De FIFA houdt vol dat de bezoekerscijfers van het WK kloppen. Ondanks beelden van lege stoeltjes tijdens de wedstrijd tussen Zuid-Korea en Tsjechië in Guadalajara. Volgens de Wereldvoetbalbond waren bijna 45.000 supporters aanwezig bij de wedstrijd. In een verklaring van de FIFA zegt de organisatie dat veel fans liever stonden dan zaten. De reden voor de lege stoelen zou dus niet liggen aan de extreem hoge ticketprijzen. Litouwen waarschuwde vandaag voor een mogelijke drone die het luchtruim boven de hoofdstad Vilnius was binnengedrongen. NAVO-gevechtsvliegtuigen werden opgeroepen om het object te onderscheppen. Later bleek het echter om een weerballon te gaan. De Baltische regio is extra waakzaam na recente incidenten waarbij Oekraïnse lange afstandsdrones per ongeluk het luchtruim van buurlanden binnenvlogen. Bij rellen rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen aangehouden. Relschoppers richtten zware vernielingen aan en bekogelden politie en het gebouw met stenen en zwaar vuurwerk. De mobiele eenheid greep in. De onrust houdt verband met plannen voor een noodopvanglocatie voor asielzoekers. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.

0: juni vanaf 2 uur op het Vrijthofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Het is weer 1 uur geweest. Tijd voor het gezelligste café van het Land van Kuik. Dat maar eens per 2 weken open is. Pak er iets te drinken bij en ga er goed voor zitten. Hier is Café LVC met Marijn Driessen.
1: Een hele goede middag en we begonnen met Save Tonight hier op Omroep Land van Kuik. Vandaag weer een aflevering van Café OVC en dit keer wel een bijzondere, want we zitten sowieso weer in de studio in Nijmegen. En we presenteren het vandaag met z'n drieën. Naast mij zitten Twan en Sander. Goedemiddag.
2: Hey, hallo.
1: Goedemiddag. Hoi. Hoe zitten jullie er een beetje bij?
2: Ja, het is echt weer het ouderwetse café. Dus het is een beetje, ik moet van alles nog wat gaan doen. Want ik ben en aan het schuiven en met drankjes aan het schuiven. Dus dat ga ik zo ook even regelen.
3: Wachten wij nog maar smart op de drankjes.
2: Ja,
3: ik pak wat te drinken bij. Dus,
2: Dat is waar. Dat is waar.
1: Ja. Ja, het is een vol café. We hebben ook een speciale uitzending. We zijn namelijk tot 5 uur vanmiddag. Tot 3 uur.
2: Zeg dat dan even, dat we tot 5 uur?
1: Tot 5 uur.
2: Had je me niet verteld?
1: Nee, hè? Hebben we ook niet samen doorbesproken.
2: Niemand vertelt me.
3: Nee, ik ga 3 uur gewoon naar huis. Nee, geen café.
1: Ja, je mag naar huis, hoor.
3: Nee. Doen wij dan met z'n twee? Het café is in ieder geval te leuk.
1: In ieder geval 4 uur lang. Wat gaan we doen? Tussen 1 en 3 hebben we de reguliere special. Maar we hebben wel een bijzondere prijs te... Ja. Prima.
3: Special is niet regulier, hè?
1: De reguliere uitzending. Oké.
3: Dat kan wel.
1: Ik doe zelf al de aankondigingen. Jullie gaan na 3 uur wel op de zender, goed?
2: Ja, nee.
1: Oké. Nee, het is in ieder geval de reguliere uitzending met een bijzondere prijs te winnen. Dat hoor je zo meteen. Van 3 tot 4 hebben we een uur lang muziek gelinkt aan beroepen. En dit heeft ermee te maken dat Henk Wijngaard, die is vandaag 80 jaar geworden. En daar willen we even bij stilstaan. En dat omdat Henk Wijngaard is wel een artiest die wel heel treffend over zijn beroep, namelijk vrachtwagenchauffeur, zijn nummers heeft gemaakt. Daar is ook bekend mee geworden. En tussen 4 en 5 hebben we een uur lang live muziek. Niet hier vanuit het café, maar wel de legendarische live optredens. Denk aan bijvoorbeeld Shallow van Lady Gaga. Maar ook zeker onbekendere... Ik noem 1 voorbeeld.
3: Maar ook
1: onbekendere live optredens. Nou, je hoort het in ieder geval. De sfeer is al heel goed in het café. En jij kunt er ook bij zijn. Daarvoor is telefoonnummer 06-2274-5755. Dijon, status quo.

Als de muziekredactie van Omroep Land van Kuik met vakantie is, dan voelt Marijn zich opperbest. Alles dat recent in de top 40 heeft gestaan, wordt vergeten. En alleen de golden...

Terug naar 1963. The Beatles, Mr. Postman, hier op Omroep Land van Kuik. Goedemiddag, je bent bij Café LVC. Met de XXL-uitzending tot 5 uur zijn Twan, Sander en ik bij je. De volgende plaat is van Orchestral Manoeuvres in the Dark, Ilona Gay. En dat is wel een bijzonder verhaal, want Ilona Gay, dat was de naam van het vliegtuig wat de atoombom gooide in 1945 op Hiroshima en Nagasaki. Maar het was ook de naam van de moeder van de piloot van dat vliegtuig, die heeft het op het vliegtuig laten schilderen.

0: Ik vind het wel leuk, want dan zet je iets van de Golden Earring op en dan komt ineens dit voorbij op Spotify. Windjammer Harbor Lights hier op Omroep Land van Kuik uit 1977.
1: Ja, het klinkt bijna ouder, vind ik, met het koortjes van de Beatles en de Beach Boys soort van ingewerkt.
0: Ja, inderdaad. Ja, het is Nederlands product. Het staat een beetje Beach Boys soundje heeft het wel. Ja,
1: ondertussen zijn de drankjes ook binnengekomen. Het is nog geen bier, want het is daar nog wat te vroeg voor. Maar,
0: komt nog wel, hoor.
1: Glas cola. Nou ja, dat wordt de uitzending niet beter van. Maar een mooi rustig glas cola bij de mooie café. We gaan even een lied draaien wat ik ooit nog een keer in een kerk gezongen heb. En het gaat over het zoeken, maar nog niet vinden. U2, I still haven't found what I'm looking for.

0: Nou, zal ik toch maar één keer de titel nog even noemen. Hij is al wel een aantal keer gezongen door U2 zelf. I still haven't found what I'm looking for. Op Omroep Land van Kuik, over Land van Kuik gesproken. In Kuik heb je een mooie schouwburg. Maar je weet nog niet wat er te doen is de komende week. Dat gaan we je nu vertellen.
1: Etalages tot we beginnen vanmiddag om 2:00 met een voorstelling van Dance Department Malden. Stap binnen in een bruisende winkelstraat waar alles tot leven komt. Van etalages tot speelgoedwinkels en van voorbijgangers tot verrassende ontmoetingen. Onze dansers nemen je mee in een energieke en gevarieerde voorstelling vol dans en plezier. Deze voorstelling speelt tevens vanavond om 6:30 en morgenochtend om 11:30. En we blijven even into the dance, want op donderdag 18 en vrijdag 19 juni om 8:00 s'avonds is er een show van Dance Fever Airlines Presents, getiteld All Aboard. Het is weer tijd voor de jaarlijkse eindshow van de studentendansvereniging Nijmegen, Dance Fever. Onder het thema All Aboard beleven we activiteiten, wonen evenementen bij en ook tijdens de reis maken we van alles mee. Onze dansers gaan als toeristen de wereld over en jullie reizen gezellig met ons mee. Een echte aanrader voor wie houdt van dans, gecombineerd met interactie. En we dansen nog even lekker door, want op zaterdag 20 juni om 2:00 middags is er een voorstelling van dansschool Kelly Dance.
2: En heb je zelf nog theatertips? Stuur deze dan naar 0485-381-777. Dan kunnen mijn collega's hem meenemen. En wil je nog wat meer informatie hebben over de theaterstukken? Ga dan even naar de site van de Schouwburg in Kuik. Wij gaan verder.

0: En wat is de klassieker?
1: Oh, Ramses Shaffy
0: met Lisbeth List. Heeft in 2009, toen Ramses Shaffy overleed, nog op plek 6 gestaan in de top 2000. Pastorale, hier op Omroep Land van Kuik. Nou, laten we dan eens een blik gaan werpen op de onbekende van bekende van vandaag. We gaan het hebben over de Cats. Zij startte in 1962 als de groep The Mystic Four. Al snel werd de naam gewijzigd in de Blue Cats en later werd dit de Cats. Kenmerkend aan de Cats waren hun weemoedige en harmonieuze melodieën. DJ Joost ten Draaier bedacht er een passende naam voor, Paling Sound. In 1966 scoorden ze hun eerste hit met What a Crazy Life. Wanneer Piet Veerman Kees Veerman vervangt in 1968, scoren ze de hit Time to Run, waarmee ze definitief doorbreken. Begin jaren 70 hebben ze hun grootste succes

met One Way Wind. Het idee voor deze ballad ontstaat wanneer de cats zien dat op Aruba, door de passatwind, de palmbomen maar één kant op groeien. Dit nummer wordt zelfs gebruikt als strijdlied voor het Nederlands elftal wat in 1974 een gooi doet naar de wereldtitel. Vlak voor elke wedstrijd draaide de trainer dit nummer op een cassettebandje. Maar op de dag van de finale was het cassettebandje zoek. Geen One Way Wind en geen wereldtitel. In 1980 scoren ze hun laatste top 10 hit met The End of the Show. In 1985 begint Piet Veerman een solo-carrière en scoort hij solo-hits met onder andere Sailing Home en Walking Together. Na een aantal keer weer bij elkaar gekomen en gestopt te zijn, komen ze in 2006 voor het laatst bij elkaar en nemen ze de nummers Those Were The Days en The Best Years Of My Life op, die allebei hoog in de hitlijsten te belanden. En vanaf dan wordt het definitief stil rond de Cats. Het volgende nummer is uit 1973, nemen ze een album op in Amerika. En dit is afkomstig van dit album. Het is ook absoluut geen Cats nummer. Hier is Country Woman.

0: Harry Styles, Sign of the Times. Hier op Omroep Land van Kuik. En daarmee zijn we al bijna aan het einde gekomen van het eerste uur. Maar we hebben er nog drie te gaan. Met in het tweede uur wat leuks echt te geven. Namelijk een taart, mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Bongaerts. Daar hebben we in het tweede uur een vraag over. Wie het dichtst bij, het is een schattingsvraag, ga ik alvast zeggen. En wie het dichtst bij het antwoord zit, die wint een taart. Mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Bongaerts uit Gassel.
1: Oh ja, kijk aan. Dat is toch eens een mooie prijs. Harry Styles heeft ook 10 keer opgetreden in de Amsterdam Arena. Ik ben er niet bij geweest. Ik heb er niet zoveel mee, maar hij schijnt heel goed geweest te zijn. Dus heel mooi. Waar ik wel bij geweest ben, in Antwerpen een paar weken geleden. Andrea Bocelli. Hij was waanzinnig. Hij is 67, maar hij was fantastisch in zijn pop, in zijn opera. In elk onderdeel wat hij deed. En daar moeten we er eentje van draaien. Dus dat gaan we ook doen. Een duet waar heel veel zangeressen zich live op stuk bijten. Maar in de studio met deze fantastische Kyogai ging het goed. Viva Perlei!

Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Ghanese middenvelder Thomas Partey mist de WK-wedstrijd tegen Panama omdat Canada hem geen visum heeft verleend. Volgens media hangt dat samen met een lopende rechtszaak in Engeland wegens beschuldigingen van verkrachting en aanranding die hij ontkent. Ghana noemt de weigering onterecht. Partey kan wel spelen in de WK-duels in de VS. Een 14-jarige jongen is gisteravond overleden na een aanrijding met een auto in Almere. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur. De jongen reed op een e-step en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De automobilist bleef ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht en is nog op zoek naar getuigen en camerabeelden. In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig van het type Antonov An-32 neergestort tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorhat. 5 militairen zijn daarbij om het leven gekomen, meldt de krijgsmacht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In 2019 stortte eenzelfde type toestel op dezelfde basis neer. Daarbij vielen 13 doden. Litouwen waarschuwde vandaag voor een mogelijke drone die het luchtruim boven de hoofdstad Vilnius was binnengedrongen. NAVO-gevechtsvliegtuigen werden opgeroepen om het object te onderscheppen. Later bleek het echter om een weerballon te gaan. De Baltische regio is extra waakzaam na recente incidenten waarbij Oekraïnse lange afstandsdrones per ongeluk het luchtruim van buurlanden binnenvlogen. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
2: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs-kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
4: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
2: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting. Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Zo waren de 50 die je nog op landelijke radio hoort. Mag er eigenlijk niet doorheen praten, hè? Elvis Presley, Jailhouse Rock, hier
1: wat
0: op Omroepland van Kuik.
1: Hè?
0: Ja, ja, hoe oud was hij hier, Twan? Ja,
1: 21,
0: weet jij?
1: Denk ik. Ja, 21, maar je hoort ook in zijn stem gewoon nog... Ja, heel jong, voor zijn diensttijd ook nog.
0: Ja, nou, drie jaar daarvoor bracht hij door, hè? 1954,
1: dat was 57 of 56?
0: Nee, 57. Dat
1: 22. Dan kwam januari 35, dus... Nou ja, halfwege zijn leven al.
2: Wat waren zijn eerste woordjes, weet je dat ook nog?
1: Mama en papa, denk ik waarschijnlijk.
2: That's alright, mama.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, het was in 19, dus dat was bijna zijn begin. Ja. Ik kon niet net praten.
0: Nou, ik zeg in ieder geval een hele goede middag. En ook een goede middag naar alle luisteraars. Het is na tweeën, we hebben nog 3 uur te gaan. En het komende uur gaan we even wat leuks doen. We bestaan namelijk over een maand, precies 2,5 jaar. En nou, het is niet nou per se om ons jubileum te vieren, maar wel omdat we het gewoon even leuk vinden om de slingers buiten te hangen. Dus we gaan een taart weggeven.
2: En,
0: wat ik eerst even wil zeggen is, deze taart wordt mede mogelijk gemaakt door bakkerij Bongaerts uit Gassel.
1: Bedankt voor Thea, van Thea toch?
0: Ja, inderdaad, van Thea en Pascal. Ja, dat moet ik alle medewerkers nu gaan noemen. Maar in ieder geval mede dankzij Thea, Pascal en Arnie.
1: Kijk.
0: Die kunnen we in ieder geval even noemen. Dus in ieder geval al het personeel daar bij bakkerij Bongaerts bedankt. En supermooi dat dit zo kan. Maar we hebben dus een benaderingsvraag voor deze taart. En die luidt als volgt. Hoeveel dagen bestaat mijn radioprogramma? En dan denk je, ja, hoe moet ik dat in godsnaam weten? Ik denk niet dat er een luisteraar is die er, afgezien van ikzelf, die er elke uitzending bij is geweest. Maar ik zou zeggen, schat het in. En wie het dichtste bij zit, die wint de taart. Reageren kan onder nummer 06-22-74-5755. Hij gaat er aan het einde van het uur uit. Dus het is niet zo dat als je de eerste bent, dat je dan hem per definitie gewonnen hebt. Maar we willen gewoon even iedereen de kans geven. Dus aan het einde van dit uur gaat de taart eruit. Dus het zou leuk zijn als je een gokje wil wagen. 06-22-74-5755. En je weet wat ze zeggen. Niet geschoten is altijd mis.
1: Die gaan we nu niet draaien. We gaan een rustiger nummer draaien die helemaal losgaat op het eind. Het is iets moderner voor ons begrippen. Het intro is bijna klaar, dus ik moet nog heel even doorkletsen. Maar dat doe ik nu en dan vertel ik jullie dat we Open Arms gaan draaien van Journey.

Journey, Open Arms, hier op Omroep Land van Kuik. En we zijn bezig met de quiz om een taart te winnen. En de vraag daarbij is hoeveel dagen mijn programma bestaat. Nou, we kregen net al een reactie van 61. Van, dat zijn is ongeveer het aantal uitzendingen. En ik gaf net al een kleine hint weg. Dus als je goed hebt opgelet, dan kun je het eigenlijk wel weten. Hoeveel dagen bestaat mijn radioprogramma? Wij gaan verder met The Desert Rose Band, One Step Forward.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

maak ik uit. Je bent het niet gewend. Om te vreten van de straat. Als je lichamelijk maar niet belangrijk vindt. Want dat is het in feite niet waar het om gaat. En als je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet

0: Arman, ben ik tenmin. En ja, dat nog opgenomen met Peter Koelewijn, hè, voordat hij naar Telstar zou gaan. Hij nam later dingen op bij Telstar, bij Johnny Hoes. En daar moest hij dus ook alles weer opnieuw opnemen. En wat je dus heel vaak hoort, als je ook op Spotify naar Ben ik tenmin zoekt, dan vind je als eerste resultaat die Telstar-versie. En die is lelijk!
1: Ja, klopt. Die is echt heel slecht. Ik was er bang dat je die zou draaien, maar...
0: Nee. Ik ben groot fan van onze...
1: Ik heb hem wel eens ongeluk gedraaid.
0: Ik startte hem in en toen zei ik nog, het wordt weer eens tijd dat ik stoned word. Maar dat is een ander verhaal. Ja, Marijn, er is wat verwarring hier. Er is wat onzekerheid over wat mensen nou moeten doen voor die taart. Ik zag al mensen die zeiden van ja, als een stoommot, dan ga ik zelf wel in de keuken staan. wat is het idee?
1: Nee, er komen inderdaad een aantal berichten binnen. En allemaal een beetje tussen de 0 en de 100. En dat is inderdaad het aantal waarin de aantal uitzendingen ligt. Ja. Maar het gaat dus om het aantal dagen tussen de eerste uitzending en vandaag. Dus ook dagen waarop ik niet uitzend. Hoeveel dagen mijn radioprogramma bestaat. En als je daar een beetje in de buurt zit, eigenlijk gewoon wie het dichtst bij zit van alle antwoorden, die wint een taart.
0: Een taart? Sorry, Tony, hoor.
2: Mag ik een kleine tip geven? Ja. Kijk, het programma bestaat al een tijdje. Ik ga natuurlijk niet zeggen hoe lang precies, maar een jaar heeft 365 dagen.
0: Oh ja, dat is een goede tip.
2: Dus...
0: Ja, maar niet alle jaren, hè?
2: Nee, maar dan is het 366, maar het is niet ineens een jaar 4 dagen of zo. Dus dat is altijd rond de 360.
1: Dus tussen de 0 en de 100 zit je sowieso fout.
2: Ja, je programma bestaat al zeker een jaar. Ja.
1: Maar ik zou zeggen, probeer het zeker nog een keer. En hoe kun je dat nou het beste doen? Door een appje te sturen naar het nummer 06-22-74-5755.
0: Ja, misschien dat we hem zo meteen nog even een keertje noemen. Dat je denkt van, want het is natuurlijk niet het standaard Land van Kuik-nummer. Dus misschien dat mensen daar ook wel naar zitten te appen. En nu dat dan allemaal dingen hebben gestuurd, dat we denken, oh jee, maar dat komt hier natuurlijk niet aan.
1: Ja, dat is inderdaad lastig. Het nummer wat op de site staat, 0485, daar kun je ons nu niet op bereiken. Nee. Aangezien we hier lekker in het café zitten.
0: Ja, ik zit in het café. Dus we gaan zo meteen nog eventjes dat nummer dan nog een keertje roepen. Dan weten we zeker dat iedereen pen en papier bij de hand. Je mag jou ook bellen, toch, Marijn?
1: Je mag zeker bellen. Ja, dat voordat we hier met z'n drie zitten. Sander doet de techniek. Ik hoef het dit keer niet zelf te doen. Dus je kunt ook zeker bellen, appen, sms'en.
2: Sms'en?
1: Hives als je zou willen. Het kan MSN. Allemaal. MSN? Oh, daar heb je ook nog, ja.
2: Ja, bestaat allemaal niet meer. En Hives ook niet.
1: Bestaat Hives niet meer?
2: Oh, nee, geen idee.
0: Hives is weer terug.
2: Oh. Ja, je was niet eens geboren toen Hives bekend was, joh.
0: Ja, ik wel.
2: Ja, ik ook, maar Marijn nog niet.
0: Weet je wat mijn wachtwoord was op Hives?
2: Nee.
0: Konijn 1.
2: Hoe oud was je toen?
0: Ja, 19. Ik was... Nee. Ik was een jaar of 6. Café LVC. Jongens, wat is het gezellig. Wat is het fijn weer terug te zijn op de bak. En dat vanaf Nijmegen. Hier

R.E.M., Shiny Happy People. En de antwoorden stromen weer lekker binnen. Zometeen LVC Live, maar eerst The Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction.

0: nummer is ooit hertaald in het Nederlands.
1: Oh jee.
0: Door Jan Rot.
2: Och, nee. Die heeft ook Angie hertaald. En dat werd Anki.
0: Ja.
1: Zijn tekst, dan ga ik claim niet. Maar hij...
0: Nee, nou ja, maar dit had hij niet moeten doen. Dit heeft hij echt... Nee.
2: Maar wat werd het dan?
0: Ja, dat weet ik dus niet meer. Maar ik hoorde een tijdje geleden hoor ik iets op de... Dat is ook alweer 15 jaar geleden. Land van Kuik. Daar luister je naar.
1: Oh ja.
0: Zometeen tussen, wat is het, 4 en 5?
2: Ja, dan hebben we een uur muziek van live artiesten.
0: Ja.
2: Dus er komt echt van alles voorbij. We gaan nog niet te veel prijsgeven, maar van iconische optredens tot het onbekende, vergeten werk.
0: Ja, en dat in de live box die we hier gewoon even geregeld hebben. Ik bedoel, kosten nog moeite gespaard. We hebben weer wat centjes binnen hier, dus dat is fijn. Nee, dus daar treedt van alles nog wat treedt daarop. Je wil het niet weten. Ja, je wil het weten. Dus blijf luisteren.
3: Zullen we een voorproefje ook doen?
0: Ja, laten we dat doen. Want ja, we zitten toch in LVC Live, het item dat hier altijd zo'n beetje rond half voorbij komt. En dan gaan we naar de Golden Earring, Den Haag. Maar dan, ja, een tijdje geleden viel het doek voor Golden Earring. Ik heb ze nog live gezien op Pinkpop. 2019 ben ik heel erg blij mee. Want ja, kort daarna werd George Kooijmans ernstig ziek. Viel de band dus stil. En dat is echt heel erg jammer. Ja?
2: Ik heb toevallig, ik zat te denken hoe ik subtiel kon invallen. Maar ik heb enkele weken geleden bij het Arconic Festival in Nijmegen een coverband van de Golden Earring gezien. Still Going Strong. En die waren eigenlijk wel net zo goed als de Golden Earring. Helaas speelden ze dit nummer dan niet.
0: Oh.
2: Maar het was wel echt fantastisch. We hebben het namelijk over Just a Little Bit of Peace in My Heart. Maar we gaan hem niet draaien van de Golden Earring. We gaan namelijk de live-uitvoering draaien van Davina Michel.
1: Van Rotterdamse eigenlijk, hè?
0: Ja.
1: Ik moet zeggen, wat ik bijzonder vind, is ze houdt het lied in ere, maar maakt er wel haar eigen ding van. Dat vind ik een hele knappe combi, want dat is best wel bij covers moeilijk.
2: Ja, nou, dat, hè?
0: Ja, en ik weet nog, want dit was dus in Ahoy een paar dagen achter elkaar, deze farewell tour, zeg maar. Waarbij de overgebleven leden ook op het podium stonden en niet met elkaar hebben gespeeld, maar altijd weer met andere artiesten erbij. Danny Vera zat er bijvoorbeeld bij.
1: Ja.
0: En Davina Michel dus ook. En ik weet van mensen die het gezien hebben dat het... Ja, fabuleus. Laten we dat woord eens gebruiken.
1: Zij speelt vanavond in Oost trouwens, bij Central Park Festival.
0: Maar Central Park Festival, ja. Davina Michel vanavond?
1: Ja, in Oost. Ik vind de combinatie Central Park en Oost heel bijzonder. Maar
0: Central
1: goed, het bestaat echt.
0: Ga erheen als je nog kan. Als je tijd hebt.
1: Of luister naar Laat voor Kuik. Kan ook, hè?
0: Ja, maar dan heb je... Oh ja, dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, ja.

Voor zijn programma maakt hij altijd een uitgebreid draaiboek. Maar vervolgens kan hij zich totaal niet aan de playlist houden. Marijn is het voorbeeld van hoe je een goed georganiseerd programma volledig om zeep kunt helpen.

0: Coldplay met Clocks hier op Omroep Landse Kuik. En we zitten nog steeds in de XXL special. Wat een mooi muziekje eronder. De XXL special van Omroep Landse Kuik. Café LVC. Tot 5 uur zijn we bij je. Met zometeen tussen 3 en 4 het beroepenuurtje. Tussen 4 en 5 een uur live muziek. Het volgende wat we gaan draaien is trouwens ook live. Maar eerst wil ik even het aandacht vestigen op het volgende. Want we zijn nog steeds bezig met het weggeven. Ik moet echt lachen op dat muziekje, Sander. Ja, maar ik weet niet wat jij allemaal instart, maar...
1: Ik heb het even harder gezegd, maar lekker pushycat. Stoot dit.
0: Pushycat. Pushycat?
1: Ja, pushycat. Natuurlijk wel. Je weet wat ik bedoel, die limbo's.
0: Maar goed, wat ik dus zei...
2: Nu heb je Limburg beledigd, hè?
0: We zijn nog steeds bezig met het weggeven van een taart. Mede mogelijk gemaakt door... Vul het maar aan.
1: Een bakker. Sorry. Dat is steeds erger dan muziekje. Wat is dit voor troep?
0: Nou, mede mogelijk gemaakt, doe het zelf maar wel weer. Mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Bongaerts. Ja, godzijdank staat je microfoon uit. Mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Bongaerts. We moesten daarbij
2: Ik leg het even stil. Hoe heette die bakkerij?
0: Bakkerij Bongaerts.
1: Uit?
0: Uit Gassel.
1: Ja, okay, joh.
2: Top, dat is fijn. Ja, hey, en als mensen die taart willen winnen, wat moeten ze dan doen?
0: Dan moeten ze even een appje sturen met de

0: met het antwoord op de volgende vraag.
1: Ja.
0: Hoeveel dagen denk jij dat mijn radioprogramma bestaat? En wie er het dichtst bij zit, die wint die taart.
1: Aha.
0: En daarvoor is het telefoonnummer 06-22-74-5755. En ga nou alsjeblieft niet naar het nummer op de site appen.
1: Dan worden mensen boos.
0: Ja. Nou, dat weet je wel, want dat nummer staat weer gekoppeld met allerlei andere devices. En die krijgen het allemaal binnen. En wij krijgen het niet binnen. Dus,
1: nou, nog één keer dat nummer, dan ga ik voor Hollies draaien.
0: 06-22...
2: Nog wat.
0: Hé, hey, jammer. Ik denk dat je maakt hem af. Ik doe het wel weer.
2: 06 wist ik wel.
0: 06, ja, goed van je, zeg.
2: Ja.
0: Nou, 06, nee,
1: ja, kom door.
0: 06-22-74-5755. Ja, nou, moet je mond van.
1: Ja, dat is toch echt een liedje dat je denkt... waarom wordt dit nooit gedraaid op de radio? Nou ja, ik heb dus de live versie uitgekozen. En ik was de voorselectie aan het maken... voordat ik met Marijn de playlist zou bespreken voor een live uurtje. Toen dacht ik, ja, maar hij valt toch af. Omdat het is in de studio live gedaan. Bij Top of the Pops. Een heel bekend tv-programma uit, nou ja, 70. En ja, laat ik daar dan toch eens eventjes deze versie van. Het is prachtig. Laat je verwennen door Too Young to be Married. Ontbland van Kuik. Ik zou nog wel even appen voor die taart trouwens. Dat zou ik doen.

0: Ja, prachtig dit. Als je gewoon als bandje hier gaat staan met een mannetje of vijf en je doet dit live, ja, dan ben je heel groot wat mij betreft. The Hollies en Too Young to Be Married op Land van Kuik.
1: Sander.
0: Oh, ja.
1: Ik weet niet, het is heel gevaarlijk, want dit hebben we niet voorbesproken. Maar ik heb wel eens even gekeken naar de Hollies en ze treden nog op, zag ik.
0: Ja, er zijn een hele hoop leden zijn er
1: al
0: niet meer.
1: Ja, dat zou ik je inderdaad vragen, want meestal weet jij dat zingen wel aardig goed. Zit daar nog iets origineels bij?
0: Ja, nog een paar. Ja, nu ga ik hele gekke dingen zeggen die niet kloppen. Dus dat durf ik niet aan te branden.
1: Die mensen zijn toch ook 110 jaar oud?
0: Er zijn er een aantal, die zijn er al niet meer. Dus,
1: nou, dat helpt niet met optreden, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nou ja, ik heb dat dus ook bij de Eagles. Die moet je ook niet meer live willen zien. Dus,
2: van de weinigen nog uit die tijd,
1: Dat 60 jaar geleden. Ik kan me niet voorstellen dat er nog mensen bij zitten, eerlijk gezegd. Dat is...
0: Ja, ik wil heel graag. Ik wil toch eens kijken hoe het dan nu klinkt. Dat moet ik toch eens opzoeken. Ja,
2: even een kleine straight to the point. Want het is de laatste kans om nog die taart na keuze te winnen. Mede mogelijk gemaakt door,
1: Bakkerij Bongaard.
2: Ja, Bongaard. Bakkerij Bongaard. Oh, zeg ik het zo vaak, hè?
1: Je hebt wel vaak genoeg genoemd.
2: Nou, Bakkerij Bongaard uit Gassel. Stuur ervoor een berichtje naar 0622745755 met het antwoord op de vraag hoe lang jij denkt dat mijn programma bestaat. Hoeveel dagen dus?
1: Ik dacht 2 uur.
0: Je hebt echt nog maar een minuutje, hè? Dit is wel wat we gaan
2: doen. Ja, je hebt nog een minuutje. Dus snel appen. Gaan wij verder ondertussen met de regioplaat Bieke. Ik voel, dus ik besta.

0: Een beetje in het genre van Vrouwtje en Estien, maar dan vind ik dit toch echt 100 keer beter. Bieke uit ons eigen land van Kuik met Ik voel dus ik besta. En we hebben iemand aan de telefoon. Een hele goede middag, Vincent.
1: Goedemiddag, heren.
0: Oh, goedemiddag.
2: Nou, hallo, hallo.
0: Goedemiddag, want jij belde naar de studio, stuurde een appje naar de studio met het antwoord op de prijsvraag.
2: Ja,
1: dat klopt.
0: Nou, vertel eerst eens even voor je dat antwoord geeft van hoe is het daar, wat ben je aan het doen en waar ben je naar ons aan het luisteren?
1: Ik ben net terug van de bouw. Ik ben vandaag aan het werk geweest.
0: Van de bouw? En, ja, dat is ook een beroep, hè?
2: Ja, dat kan ook nog draaien.
3: We draaien straks.
0: De jongens van de bouw of zo, bij de stijgerpijp.
3: Ja, straks gaan roepennummers draaien, dus ja.
2: Maar wat bouw je?
1: Ik bouw huizen. Bouw en verbouw huizen.
2: Oh, dat is wel nodig in deze tijd, zeg. Dus dat is fijn. Ja. Wat heb je vandaag gebouwd?
1: Ik heb vandaag een afwerkvloertje gestreken op zolder. Daar is een dakkapel geplaatst. Dus ik heb een klein beetje aan het afwerken geweest daar.
2: Kijk, ook weer iets muzikaals. Hè? Nou goed. jij had een antwoord ingestuurd. Marijn, jij bent van de administratie. Dus ik ga ook even naar jou dan weer voor het goede antwoord om het even te checken.
0: Zou je eerst het antwoord even willen geven?
1: Ik dacht 880 dagen.
2: Nou, ik ga eens even kijken.
0: Hoe krijg je het voor elkaar, Vinnie? Want je zit er 2 dagen vanaf en je zit er het dichtst bij. Je hebt gewonnen een taart. Mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Boomgaard. Het is namelijk 882 dagen, Vinnie. Dus super.
2: Ja.
1: Mooi.
3: Maar het is je ook gegund, jongen, als vriend van de show. Want dan ben je toch?
0: Ja, vaste luisteraar, Vincent. Ja.
2: Wat gaat er door je heen, Vincent?
0: Hoe voelt dat nou?
1: Excited.
2: Best wel. Ja. Jeetje, ja, dan hoef je niet zelf te bakken. Dat scheelt weer, hè?
1: Dat scheelt absoluut.
2: Ben je toevallig ook jarig binnenkort?
1: Nee.
0: Net geweest?
1: Net geweest.
2: Dat is best wel weer naast de pot. Nou ja. En wat voor taart gaat het worden? Weet je dat al?
1: Ik denk een lekkere slagroomtaart.
0: Oh, nou, een lekkere slagroomtaart. Komt jouw kant op, Vincent. Bedankt voor het meedoen.
1: Goed zo, hartstikke mooi, bedankt.
3: Hoi, kerel, hoi.
1: Fijne uitzending.
3: Yo.
0: Ah, en dat is wel leuk, want we sluiten af met een plaat die zowel in het live-uurtje als in het beroepenuurtje had gekund.
3: Ach, lekker.
0: De Benjamin. Hey, tussen 3 en 5 zijn wij bij je met de specials van 3 tot 4. Een uur lang muziek gelinkt aan beroepen. En van 4 tot 5 een uur lang live muziek.
3: Dus blijf
0: tot zo.
3: Erbij.
2: Yo, BZM.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Pakistan zegt dat de VS en Iran een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt over een vredesdeal. Die moet een einde maken aan het conflict in het Midden-Oosten. De definitieve tekst zou zijn afgerond en moet nog worden ondertekend. Daarna volgt nog een gedetailleerde uitwerking. Het akkoord is voorlopig en nog niet officieel bevestigd door alle partijen. Grote drukte vandaag bij Artis in Amsterdam, waar na een ingrijpende renovatie van zo'n 5 jaar het vernieuwde aquarium is geopend. Bezoekers stonden al vroeg in de rij vanochtend. Bassins zijn groter en dieper gemaakt, het gebouw is gemoderniseerd en verduurzaamd. De renovatie kostte zo'n 50 miljoen euro. De Ghanese middenvelder Thomas Partey mist de WK-wedstrijd tegen Panama omdat Canada hem geen visum heeft verleend. Volgens media hangt dat samen met een lopende rechtszaak in Engeland wegens beschuldigingen van verkrachting en aanranding die hij ontkent. Ghana noemt de weigering onterecht. Partey kan wel spelen in de WK-duels in de VS. In het noordoosten van India is een militair transportvliegtuig van het type Antonov An-32 neergestort tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorhat. 5 militairen zijn daarbij om het leven gekomen, meldt de krijgsmacht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In 2019 stortte eenzelfde type toestel op dezelfde basis neer. Daarbij vielen 13 doden. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.

0: Beethovenplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: van heus.
1: Nou, je hoort het, jongens. We zijn erin met de vlam in de pijp in deze bijzondere beroepenuitzending. Het gaat ook over een trucker en onze koning van het truckerslied. Heb je ook hier gehoord, Henk Wijngaard. Ja, ja, onze Henk. Henk is 80 jaar geworden vandaag. Gefeliciteerd aan Henk. Ja, ja. Dus, en we gaan het hele uur lang allerlei beroepen draaien. Elk lied een ander beroep. En we hebben allerlei variatie daarin. En daar gaat Marijn je vast wat meer over vertellen.
2: Wat kan ik er nog over vertellen? Ik vind het ook wel leuk om het een beetje aan de verrassing over te laten. Er komt echt van alles voorbij.
1: Dat is waar.
2: Want ik kan wel zo zeggen dat zometeen ook een van de oudste beroepen die er maar zijn voorbij komen.
1: Ja, ja, ja.
2: En wat komt er nog meer van
1: bij? Nederlands, Engels, alles serieus, Nederland. Grappig. Ja, ook wel een hoop dingen dat je... We maken dan een playlist van mijn beroepen. Er kwam heel veel ook troep in. Nou, misschien hoor je daar nog wel wat stukjes van die net niet geworden zijn. Maar ook hele mooie liedjes. En we gaan echt van alles doen.
2: Ja, we proberen het een beetje bij elkaar op elkaar aan te laten sluiten. Dat is niet altijd makkelijk, want... Ja, we hebben best wel strenge criteria. Want welk liedje gaat nou echt over een beroep? Bijvoorbeeld Jan Klaassen, de trompetter, gaat over Jan Klaassen. Maar het gaat niet per se over het beroep trompetter zijn. Of Wim Bam van André van Duin hadden we ook kunnen draaien. Maar gaat het over een koster? Mwah. Ja, het gaat over een koster, maar niet over het zijn van koster. Weet je wat? Het gaat over
1: het leven van de beroepsoefenaar. Oefenaar eigenlijk.
2: Ja, dat is toch eigenlijk wel, hè? Ja, het komende uur hebben we daarvoor gekozen. En het nummer waar we dat als eerste mee gaan doen is van de Beatles.
1: Tweede?
2: Tweede, ja. Ja, tweede, dat klopt. Maar nu als eerste.
1: Ja, geweldig.

0: Ja, je bent last van kuiten. We hebben ook een aantal plaatjes gewoon voor onszelf. Zo zijn we dan ook alweer. Er zijn ook wat journalisten binnen de club. Dus Paperback Writer slaat ook wel een beetje op jullie, jongens. Hey, het beroepuurtje, we zitten er middenin. We gaan nog van alles over draaien. De komende twee nummers gaan eigenlijk over de oudste beroepen van deze aardkloot. En ja, deze is wel heel erg bijzonder. Het is een liedje dat je eigenlijk veel te weinig hoort naar mijn smaak. Kleinkunst met een grote K. En ik moet je zeggen, ik vind dit nog uit de tijd dat Acta en de Munnik nog echt inhoudelijke teksten schreven. Ja, het wordt allemaal steeds meer platgewalst, heb ik het idee, in de Ziggo Dome en zo. Maar goed, we gaan terug naar 1997.
1: 97. Nog
0: maar, ja, maar in die tijd toerden ze, hè? Dus ik weet wat ik zeg. Toen begonnen ze nog maar als jonge guppies. En dit is prachtig. Dag eens mee.

Live met het Metropoolorkest. Over een prostituee die eigenlijk iets anders wil. Dag Esmee, Acta en Munnik hier op Omroep Land van Kuik. En het volgende wat we gaan draaien gaat ook over een al oud beroep. Namelijk over de boer. En het is toch een beetje een soort strijdlied, in ieder geval protestlied geworden van de boeren. Ten tijde van de boerenprotesten kwam dit ook op plek 9 in de top 2000. We hebben het over Normaal, toch wel de grootste boerenband van Nederland. Met het nummer De Boer, dat is de kerel.

0: bam. Normaal, de boer, dat is de Kel. En ja, eigenlijk de enige kritiek die ik een beetje op Normaal heb, is dat ze zoveel coveren. Want het origineel van dit komt uit de jaren 30. The Farmer is the Man. Hoe fiets is al. Maar dat pakken ze dan wel weer leuk op.
1: Weer zo'n mooi bedje.
0: Ja, toch?
1: Bam. Het had ook zo'n Henk Wijngaard ding kunnen zijn.
0: Ja, toch? Nee, ja. Ik zit nog een beetje met dat gevoel.
1: Dat fluitje ook.
0: Ja, toch?
2: Ja, maar dat je dan van mag bij dit soort bedjes. Ja, er wat een fluitje bij. Of een accordeonnetje.
1: Wat een soort blijheid.
0: Ja, maar ik vind dat we namelijk onszelf even in het zonnetje moeten gaan zetten.
1: Ik heb maar dit soort bedjes behoefte aan bier, eerlijk gezegd.
0: Ja, ik dus ook. Maar ja.
2: Zo'n café, hè?
1: Ja, maar ja, daar wordt het radio niet beter van, hoor.
2: Ja. Mo.
1: Wel? Ja, kom maar op daar. Ja,
2: doe maar een Malibu Cola aan, trouwens.
0: Goed, jongens. Blijf erbij. Wie weet wat dit nog wordt. We gaan...
2: En laat ook vooral even weten wat je ervan vindt. Hè. Dat kun je sturen op het nummer 06-22-74-5755.
0: Ja, herken je jezelf nou in een beroep, in een liedje wat we draaien? Ik bedoel...
1: Ik hoop niet een dag echt mee, maar ja.
0: Wil je niet zeggen wat
2: dat
0: ik
2: kan,
0: denk?
2: Toch?
0: maar mocht dat zo zijn, dan mag je gewoon ook een appje sturen. Want het is misschien leuk om even hallo te zeggen.
1: Ja, en mocht je nu net inschakelen, we zijn al 2 uur lekker onderweg. Tussen 1 en 3 hebben we een reguliere café LVC gedaan met de taart van bakkerij Boomgaartje uit Gassel. En nu gaan we door met beroepen en straks een mooie live.
2: Dat vind jij echt heel grappig met die bakkerij, hè?
1: Ja.
2: Nou,
1: ja.
2: Dat moet ik misschien even uitleggen. Want buiten de uitzending zei Twan tegen mij van, ja, jij hebt het nou wel heel vaak genoemd, weet je wel. Ik kan het dromen. En dan zei jij het op een gegeven moment nog verkeerd. Dat vond ik wel heel grappig.
1: Ja. Maar nu weet ik het. Ja.
0: We gaan onszelf even in het zonnetje zetten.
1: Oh,
0: en ik wil jullie een vraag stellen. Wat hebben ABBA en Pussycat gemeen?
2: Ja, ik weet het.
0: Ja, jij weet het.
2: Twee vrouwen, twee mannen.
0: Ja, dat ook. Maar de mannen hoor je bijna niet.
2: Ja,
1: nee, ik weet niet hoe de vrouw van Pussycat eruit ziet. Maar van ABBA waren ze wel mooie dames. Ik weet niet hoe dat Pussycat is, maar...
0: Nou ja, het grappige is, als je die vrouw van Pussycat hoort praten... Dan komt er een hoop... Dat Limburgse accent is zo extreem. Terwijl als ze gaat zingen, dan is daar niks meer van over.
1: Nee,
0: dat is heel grappig.
1: Nee,
2: nou, live wel, hoor. Ik heb een live uitvoering gehoord. En dat was het echt... Mississippi, I remember you.
1: Wat een ellende.
0: Ja. Nee, maar het leuke is dus... De mannen hoor je bijna nooit bij Pussycat...
1: Nee,
0: wel
1: mee,
0: in
1: dan.
0: Dit nummer, The Story of W. Dummy. En ja, dat gaat toch echt over, ja, eigenlijk gewoon over ons.

0: Ah, oh, dit is toch wel waanzinnig, hè? Elkie Brooks, Pearls singer. Mooi zo'n uur. Oh, mag ik nog even door?
1: Nee, toch?
0: Nee. Oh, dat zijn best wel hoor. Ik denk al, hè?
2: Ja, normaal hebben we zo'n blij eifluitje, maar dat is nu niet zo gepast.
0: Het is namelijk tijd voor iets heel... Ik vind het heel bijzonder.
2: Wij vinden het heel bijzonder.
0: Ja, wij vinden het heel bijzonder. Kijk, laat ik het zo zeggen. Marijn en Sander hebben de playlist samengesteld. Ik heb wat meegedacht en meegeluisterd. En ik had één eis. En die had Marijn gelukkig zelf ook.
2: Ja, wel de samen een eis.
0: Onze held draait. Het is niet... Het is niet bekend, het is niet groots, het is klein en het is heel fijn. We zijn er live bij geweest, 2 keer inmiddels, bij Alex Roeka, een klein kunstenaar uit Ravenstein. Met een stem van schuurpapier en een tekst van goud. Het is echt, ja, mooier wordt het niet, of wel Marijn?
2: Nou, dat wat je zegt, maar ook hoe goed dit muzikaal is opgebouwd. Want het gaat namelijk over het beroep wielrennen. Ja. En ja, als je gaat letten op hoe de tekst zich verhoudt tot de muziek, of hoe de muziek zich verhoudt tot de tekst, dan is dat fantastisch.
0: Ja.
2: Echt, ik kreeg een kippenvel van. Ik heb helemaal niks met wielrennen, maar... Ja, luister maar gewoon eens.
0: Hij brengt dat zo mooi.
2: Zet die koptelefoon op en dan gaan wij nu luisteren naar...
0: Alex Roeka.
2: Ik ben een renner.
3: Ik ben een renner. Ik ken het gat dat valt. De zwarte sneeuw. Het bijtend grind. De mensen zei wie in je oren pralt.

wat. Daar hangen ze aan de bar en roepen dronken naar elkaar dat ik de Tour ooit nog eens win. Ik ben een renner. Ik voel me slap en ziek, een zwabbervot, een noodsignaal. Als ik het nu niet haal, dan is mijn toekomst de fabriek. En dat wil ik verdomme niet.

0: komt bijna nooit voor dat ik een plaat draai zonder er doorheen te praten.
1: Ja, we hebben deze ook, bewust niks met elkaar overlegd van doen we een doorstart of zo. Want nee. We zaten alle drie zo in dit nummer. Alex Hoeka hoorde je met Ik ben een renner. Ja, ik had net wel even kippenvel op mijn armen.
0: Nou,
1: hoor.
0: Hier nog één.
2: Ja, dit is zo waanzinnig.
1: Wow, ik hoor de emotie in je stem. Ja, ik vind het prachtig.
2: Ik vind het gewoon echt waanzinnig. Ik kan er niks over zeggen. Maar
1: dit is fantastisch, hè?
0: Ja, wat ik hierin hoor is... Het is mijn eerste kennismaking met het liedje. Ik had hem daarvoor nog niet gehoord. En wat ik heel vet vind, is dat je dus... wat ik denk, als je topprestatie moet leveren... dat je er soms ben je erbij met je hoofd. Hè? Focus je op iedere meter. En soms dan flitst het ook voor je voorbij. En dan in één keer zit je weer in die bar...
1: Ja, maar dat merk ik ook met het maken van uitzendingen, hoor. Dus ik zou het niet met elkaar willen vergelijken. Dat vind ik te ver gaan. Maar de tekst is op een bepaalde manier wel heel herkenbaar. En zeker als je een beetje een beelddenker bent, dan...
2: En je ziet hem ook in die cadans van dat lied. Je ziet
1: precies. En ook die achtergrondgeluiden, zeg maar. Maar ook bijvoorbeeld de zin... als ik het nu niet haal, dan is de toekomst de fabriek. En dat wil ik verdomme niet. Gewoon de oprechtheid in zijn stem.
2: Ja, en in wielrennen is het echt zo. Je hebt dan treintjes en dan heb je een aantal fietsen achter elkaar. En die werken dan voor jou. Maar eigenlijk niemand wil niemand wil knecht zijn. Je hebt daar knechten. En niemand wil dat, want dan ben je gewoon een mislukte kopman. Dus ze zullen voor je zijn en ze zullen je vriend zijn. Maar eigenlijk hebben ze een pesthekel eraan meestal. Want dat wil je niet.
1: Maar iedereen speelt ook voor zichzelf. Maar dat is in principe met elke sport zo. Ja, ja, fantastisch.
0: Oh. Hey, dit nummer ken ik door mijn vader. Die kwam hier uit mij. Die zei van hij had zijn been gebroken op de brommer. Nou ja, weet je ook een beetje hoe oud hij is? Jaren 80. En toen hoorde hij dit in het ziekenhuis. Tranen in zijn ogen. Had echt zoiets van: wat gebeurt hier? Een liedje over het verschil tussen Oost en West. Over een grensbewaker waar je zo graag bij wil zijn. Dit is Nikita.

niet zo vaak voor dat een band en het nummer hetzelfde heten. Nee. Maar in dit geval dus wel Sailor met Sailor. Een glas of champagne, daar ken je ze ook van. En als je een beetje classics fan bent, ken je misschien de nummer Ashes and Diamonds. Zij maakten het origineel. Nee. Maar goed, dat even daar gelaten. De beroepen, we zitten er middenin. En we gaan weer even terug naar het vasteland. Ik hoorde het programma vannacht nog, want ik kon niet slapen. Dat heb je soms eens, hè? Oh ja, Astrid weer met mensen bellen. En dan mensen die half slapen of half dronken zijn. Of soms iets interessants te melden hebben. Dit is Doe Maar, Nachtzuster.

0: Doe maar! Met de nachtzuster. Hier op Omroep Land van Kuik. En we zijn nog steeds bezig met het beroepenuurtje. En het volgende is wel grappig. Is eigenlijk een van de... Ja, nee, ik zou niet willen zeggen de enige, maar toch zeker wel veruit de grootste hit van Ben Kramer geweest. Ja, een beetje zegt misschien wel wat. Ja. Ik was een jaar of 7, denk ik. Niet toen het nummer uitkwam, maar wel toen ik het zong op een kampje, moet je voorstellen. Leeftijdsgenoten die kennen dan alleen Ed Sheeran en Calvin Harris. En ik kwam hiermee aan met het schitterende De Clown van Ben Kramer. En daar ben ik later ook best wel mee gepest eigenlijk.
1: Heb jij dit niet vaker gehad, dat jij dan een of ander gek liedje voorstelt?
2: De Klop met een Zeiltje.
0: Oh, Klop met een Zeiltje, ja.
1: Is daar nog iets van? Is daar nog aandeel van?
2: Nee, maar wel dat hij in groep 8 had zong. En ik was jaren later kwam ik directrice van die school tegen. Ja. Die zei, ja, iedereen had een modern lied. Hij kwam met zijn zeilboot aan of zo.
0: Nou, dat was zeg maar, dat was een soort disco. Een soort mini-disco, maar dan voor de basisschool. En Suzanne en Freek werden gedraaid. En Calvin Harris, Ed Sheeran, wat niet al. En op een gegeven moment zei Martijn, ja, nu hebben we een nummer. Ik zou even drinken gaan halen, want dit is van Marijn. Nou, dat wist iedereen al genoeg, want ik kwam altijd met die oude nummers aan. Ik paste hem ook niet aan of zo.
2: Nee.
0: Dus dan was het een Klop met een Zeiltje. En op een gegeven moment hoorde je glas gerinkel, werd het nummer afgedraaid. Maar dit is De Clown van Ben Kramer.
2: Is dat Ben Kramer? Ja, dat Ben Kramer.
1: Ja, gelukkig is het wel Ben Kramer. Ja. Hey.

0: heel gelukkig van. Maar ik zal er maar niet doorheen praten. Maar toch gedaan. Stille Willem, Henk Spaan, Harry Vermegen. Heel grote prestatoren wel, hè? De jaren 80. Ja, dat bezonden wij nog niet. Maar wel heel... Ze stonden een beetje in de schouder van Cote en de Bie. En het is een eerbetoon aan de voetballer. Ik geloof niet, want dat dachten mensen vaak aan Willem van Hanegem. Maar die was niet stil, hoor. Maar het is wel een eerbetoon aan de gemiddelde voetballer.
1: Willem van Hanegem.
0: Ja. Rotterdammert.
1: Ja.
0: Leef nog steeds.
2: Het is wel grappig, want dit werd dus, ik kende dit alleen van de piratenzenders. Natuurlijk liet ik het een keer aan jou horen. Dat zei je, Harry Vermegen en Henk Spaan, die zijn hartstikke bekend.
0: Ja.
2: En het gaat daar en daar en daar over. Dat ik dacht, het gaat over het eerste beste piratenliedje was.
0: Die eigenlijk zijn mond houdt en van doorzettingsvermogen moet hebben. Maar niet het van talent. Ja. Dat maakt wel, vind ik, een mooi verhaal. Echt.
1: Ja. Absoluut. Ja.
2: En je bent nog steeds bij onze...
1: Doe jij dit? Programma!
2: Ja, misschien wel even een leuke achtergrondinformatie. Wij zien alle drie niks, dus we kunnen ook niet met handen signalen geven.
1: Ik zit met mijn hoofd naar de andere kant gedraaid, dus dan zou ik jou ook niet zien. Dat is ook
2: wel dat is ook wel weer zo. Maar we kunnen ook geen signaal naar elkaar geven, dus krijg je op dit soort leuke interrupties.
0: Rooksignalen.
2: Nou, in ieder geval, we zijn midden in onze special, of al een beetje richting het einde aan het gaan, want zometeen komt er nog één uurtje en dat wordt wel een heel bijzonder uur. Dat wordt namelijk het live muziekuur. Een uur lang live uitvoeringen van bekende, maar ook onbekende nummers. En we hebben er al een verzoekje voor gekregen van Herman van Gaal. Die vroeg de Shoes met Osaka aan. Die komt er zo meteen aan. Dus na het volgende uur.
1: Eerst nog een plaat waarin iedereen zich wel een keertje gaat herkennen. Zo weten we zeker dat we iedereen behandeld hebben dit uur. Klein Orkest en Koos Werkloos.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Duitse centrale bankpresident Joachim Nagel zegt dat prijzen in de eurozone waarschijnlijk langere tijd hoog zullen blijven, ook als de oorlog in het Midden-Oosten snel eindigt. Dat komt volgens hem door verstoringen in de logistiek en de hogere transportkosten via de straat van Hormuz. De Europese Centrale Bank verhoogde afgelopen week voor het eerst sinds 2023 de rente in de eurozone vanwege de gestegen inflatie. De politie is in Amsterdam-Nieuw-West begonnen met forensisch onderzoek naar de zware explosie in een bijgebouw van een flat aan de Osdorperban. Door de ontploffing raakten 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. 3 personen zijn aangehouden en er zijn 2 auto's in beslag genomen. Bewoners kunnen voorlopig niet terug naar huis. Pakistan zegt dat de VS en Iran een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt over een vredesdeal. Die moet een einde maken aan het conflict in het Midden-Oosten. De definitieve tekst zou zijn afgerond en moet nog worden ondertekend. Daarna volgt nog een gedetailleerde uitwerking. Het akkoord is voorlopig en nog niet officieel bevestigd door alle partijen. De Ghanese middenvelder Thomas Partey mist de WK-wedstrijd tegen Panama omdat Canada hem geen visum heeft verleend. Volgens media hangt dat samen met een lopende rechtszaak in Engeland wegens beschuldigingen van verkrachting en aanranding die hij ontkent. Ghana noemt de weigering onterecht. Partey kan wel spelen in de WK-duels in de VS. Het weer dan, het is bewolkt met af en toe zon en er kan lokaal een bui vallen. De wind is matig, soms vrij krachtig uit het westen. In het Waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 16 en 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
7: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja.
8: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
12: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
11: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nog voordat het werd uitgebracht, werd het gespeeld in de Wembley Arena voor duizenden fans.
1: Ja, maar dit is waanzinnig, Marijn.
0: Absoluut. Ja, zo bombastisch. En niemand kende het toen, hè? ABBA met The Way All Trends Do.
1: Ik lodde even doorheen, sorry hoor. Maar ABBA, iedereen zegt dan Mamma Mia en Gimme Gimme Gimme.
0: Ja, we hebben nog meer SOS, ja.
1: Maar dit is toch echt een andere orde. Dit is echt anders.
0: Ja, ABBA heeft ook kwaliteitsmuziek gemaakt. Zeker. Zullen we het even niet hebben trouwens over de Nederlandse vertaling hiervan?
1: Van Bonnie.
0: Bonnie en José.
1: Nee.
0: Nou trek ik José Hubé over het algemeen best wel. Maar alsjeblieft, kom niet aan dit soort meesterwerken met het afgrijzelijke zoals vrienden doen.
1: Nou, het is niet heel slecht, toch?
0: Nou, jawel.
2: Ik ken het gelukkig niet. Ik ken alleen Sorry Cassandra.
0: Ken je het niet? Sorry Cassandra, kan ik dan wel weer hebben.
1: Ja, ik ken Bonnie en José niet.
2: Ja, ik ken Bonnie en José wel met Sorry Cassandra. Maar
0: zoals
2: een
0: vrienden doen is een van de grootste hits geweest, hoor.
2: Er zit een hele hoop textuele fouten in Sorry Cassandra.
1: Maar waarschijnlijk hierin ook wel. Maar het is... Bonnie nam nog een klein glaasje wijn en toen was het goed. Maar,
2: ja. Hey, ik vind het wel lekker, jongens. Gewoon even een uurtje live muziek. En er komt ook van alles hier binnen. Dus dank voor alle reacties die binnenkomen. Heel fijn. Daar worden wij blije bananen van. Ja?
0: En wil je zelf nog even...
1: Bierflesjes, dacht ik.
2: Oh, ja.
0: Maar de cola-blikjes, ja. Maar wil je zelf nog iets laten weten? Dan kan dat onder nummer 06-22-74-5755.
2: En een eventueel huwelijksaanzoek kan daar ook naartoe. We gaan...
0: Maar niet naar mij.
2: Oh, dacht ik. Oh. Ik wil een keertje helpen. Wordt het in niet gewaardeerd. We gaan muziek draaien. Kwaliteitsmuziek van een kwaliteitsband. Tom Petty en de Heartbreakers, Running Down a Dream.

0: kijken, joh. Zweert je dit, hè? Oh, Running Down a Dream. Tom Petty en de Heartbreakers. Of zoals Sander hem vaak noemt, na een paar biertjes, Tom Petty. Ja, dit is toch wel een keer lekker. Ik zal even mijn mond houden. Even applaus. Oh, kijk eens even. Ah, je hoort het.
1: Hou je mond dan ook?
0: Sorry, lukt me nooit goed. Zit in de genen. Ja, dit is waanzinnig. En we gaan ook iets waanzinnigs draaien. Ik ben met de paplepel is Elvis ingegoten. Niet alleen bij mij, maar ook bij Marijn, want wij hebben hetzelfde gezin. En ja, hij heeft zoveel goede, best heel goede dingen, live dingen gemaakt. Ook al een hoop dingen dat je denkt, dat had niet gehoeven. Maar ook heel veel hele goede live dingen. En zijn beste moment, beste tijd, was de 68 comeback special, waarin hij jarenlang allemaal troep had hij gemaakt en veel muziek en meuk. En hij wilde zich nog één keer bewijzen, nog één keer laten zien dat hij het echt wel kon. En dat is hem zo waanzinnig goed gelukt. En hij heeft een medley gedaan. Ik ben niet echt van de afdeling medleys, maar hierin heeft hij twee rocknummers aan elkaar gezongen. Met een energie en een felheid, ja, bijna een agressie waar je u tegen zegt. Alles kwam er denk ik uit bij hem. En dat hoor je in de medley van Trouble en Guitar Man.
2: You're looking for trouble? You came to the right place. You're looking for trouble? Just look right in my face. I was born standing up.

0: Oh, even bijkomen hoor. Trouble en Guitar Man achter elkaar met een noodvaart en een energie wat hij erin legt. Hè. Elvis in zijn beste tijd. De 68 comeback special. Poh, wat een feest. Nou ja, we gaan nu van heel hoog tempo naar laag tempo. Maar
1: ik vind het grappig, want of tenminste grappig, ik vind het curieus. We waren de live playlist werd samengesteld. En dan is het dus meestal een zo'n samengedeelde Spotify-lijst.
0: Ja.
1: Ik wilde dit liedje erin zetten. Stond er al in.
0: Kijk, ja, zo zijn we.
1: Ja,
0: ja, ik vind... Ik moet soms zoeken naar hele mooie theaterliedjes van de laatste paar jaar zijn er wel. Maar dit vind ik echt een van de mooiste. Het is ook een heel verdrietig liedje. Ik heb niet heel vaak dat ik een liedje voor het eerst hoor en dat die echt inslaat als een bom. Maar dat was bij deze wel. Het was... Ja, alles aan het liedje klopt. Het is in mijn ogen de beste cabaret, singer-songwriter duo wat we hebben. Ik heb het voor het eerst gezien bij de Wereldwijd Door. Ik heb het ook over Jentel en de Boer. Ja, en wat ze hier brengen. Hoe ze hier het de dementieproces omschrijven. Helaas herkennen we het een beetje van dichtbij. Ja. Het is, wat moet je nou over zeggen? Het is waanzinnig.

Ik vond de studioversie al geweldig. Toen kwam een vriend van mij met een live versie aan. Boat on the River van Styx. Styx, ja, een Amerikaanse progband horen we. In Nederland hoorden we daar niet heel veel van. Babe is wel een groot hit geweest. Nou, deze dan ook wel Sing for the Day. Maar ja, vergeleken met hoe groot ze in Amerika waren. In Amerika speelden ze echt stadions vol. Dus ja, fantastisch. Het was een Amerikaanse progband, wat ik al zei. Maar dit is dan net wel even een wat ander genre. En het volgende wat we gaan draaien, dat is een plaat die ik bij Twan en Sander heb afgedwongen. Ja, ja. Een nummer van Carsou en Belle Perez. En Belle Perez, dat is een Belgische zangeres. En Carsou, je microfoon staat niet open, Twan. En Carsou is een Nederlands-Turkse zangeres. En beide hebben meegedaan aan Beste Zangers 2021. En hebben een cover gemaakt van van een nummer van Dalida, een Franse zangeres. Je suis malade. En die cover vind ik zo intens bijzonder. De begeleiding die je hoort is van de Marcel Visser Band. En het is muzikaal zo indrukwekkend. En als je ook de dynamiek en de samenzang van die twee hoort, het is echt fantastisch. Ik zou zeggen, pak even een koptelefoon. Ik stel voor dat wij hier ook even in het café een paar minuutjes stil zijn. Dat we hier even niet doorheen gaan praten, want dit is pure kwaliteit. Je suis malade, Belle Perez en Carsou.

0: Ik zou hem niet eens normaal kunnen afkondigen. Jezus, ik heb oprecht tranen in mijn ogen staan. Tering, hé.
1: Ja, dit is wel echt waanzinnig, ja. Dit is echt waanzinnig.
0: Ze zwemmen echt... van Casou en Belle Perez.
1: Ik moet je eerlijk zeggen.
0: Ja, dat had je ook niet verwacht,
1: hè? Ik dacht toen jij... Nee, ik dacht, dan heb je weer zo'n ding.
0: Tering.
1: En dat eerste couplet dacht ik, ja, prima. En zei, en Casou komt erin en...
0: Ja, ja, ik heb hier oprecht een snelle hart.
1: Dit is kippenvel.
0: Nou, dat, maar jullie, ik ben heel blij dat jullie allebei niks zien. Want ik heb hier oprecht een tranen over mijn wangen rollen. Dit is, ja, dit vind ik het beste wat ik ooit live heb gehoord. Ja.
1: Als je nog wat weer met je radio maakt.
0: Ja, goed hè. Zullen we gewoon maar even iets instarten? Want we moeten hier even van bij komen. Kijk, de hoe, Pemol is het.
1: Wat gezelligs.

0: Pitbull Wizard op de radio. En zo zijn ze ineens weer voorbij. Dat is, ja. Jaren 60 moesten liedjes kort. Het begrip mand is toen uitgevonden.
1: Ja, ja, inderdaad, ja. Onze Ben Strik heeft het zwaar, hè?
0: Jongens. Ja. Hey, live muziek. We gaan echt... Het is een beetje een rollercoaster. En die gaan we niet live draaien. Ik heb een hele bijzondere live uitvoering daarvan. Die zal ik ooit een keertje aan je laten horen. Dat is zoals ze dat noemen, een bootleg. Want ik heb die stiekem gemaakt. In het theater, toen het nummer nog helemaal geen hit was. En toen speelde hij het nog. En toen, op het moment dat hij dus nu die eerste akkoorden aanslaat... dan gaat gelijk... Ja, gaat iedereen applaudisseren. Ja. En nu niet. Nee, in die opname dus niet. En daar zit hij nog zo puur rollercoaster te spelen... Toen kon het nog. Ja, het was ook nog een andere Danny Vera, als je mij vraagt.
1: Ja, maar dat vind ik het bijzonder aan Danny Vera. Die heeft gewoon 20 jaar lang rondgetoerd en gevochten voor zijn geld en zijn inkomen en zijn een beetje bekendheid. En ja, nu kan die gewoon een scheet laten en iedereen kijkt ernaar.
2: Dat, ja. Ik heb moeten... Ja, ik zal het precies verhaal besparen, maar het is een ontzettend arrogante man geworden, vind ik. Ja, sorry. Nee, dat vind ik echt. Dat was echt niet leuk tegen mij. Maar... Echt niet. Nou ja, dat was echt zo van kijk eens, kijk mij eens. Echt ja. Nou ja. Ik vind dat ik best mag zeggen.
1: Hij heeft wel een jingle van jou ingesproken, toch?
2: Ja,
1: nou, lekker dankbaar.
2: Ja, dat draai ik ook nooit.
0: Tegen mij was hij wel aardig.
2: Ja, tegen mij niet.
0: Wat Lady Gaga maar doen, jongens.
2: Ja, laat maar doen. Goed, cello.
0: Vooral we nog meer mensen de grond in trappen.
1: Ja, laat maar doen.

0: heen praten.
1: Nee, dat vind ik zo niet netjes.
0: Ik vind dat toch wel het mooie aan zo'n live uur. Dat je ook de sfeer ziet die zo'n liedje meebrengt. Bij wat het met mensen doet. Nou, dat heb je ons ook al kunnen merken. Maar dat vind ik wel mooi. Dat je de applaus en de bewondering in die liedjes. We gaan van een hele grote artiest naar een... Qua bekendheid hele kleine artiest, maar qua tekst ook een hele grote.
2: Weet ik niet hoor. Is hij in zijn tijd niet... Want hij heeft echt wel zalen uitverkocht. En ook wel grotere zalen.
0: Ja, ja. Kijk, als je met Gaga vergelijkt dan niet. Maar inderdaad...
3: Nou, ik ken niemand die hem weer kent. Maar het is er niet minder om, hè?
0: Nee, en hij heeft wel een mooie sketch gemaakt over Nederlands en Engels. Het is qua taal buiten categorie.
3: Nou, een beetje de modernere Dr. Anders P. En dan hebben we het over Kees Toorn.
2: Ja, ik kwam laatst nog een album tegen, Leven van Merwijk, Vrienden zingen Jeroen. Plaat die op Spotify niet meer te vinden is door Juridisch Gehakketak.
0: Nou, dat is een vrouw toch vooral, dacht ik?
2: Laten we het Juridisch Gehakketak noemen. Zou je het daarbij houden?
0: Ja, we zijn wel even voor de claims vandaag, hè?
3: Ja, een beetje wel, hè?
0: Ja.
2: Nee, ik ben heel voorzichtig.
3: We zijn publieke omroep, hè?
0: Is dat zo?
3: Ja.
0: Nou, mevrouw van Merwijk, als u luistert.
3: Danny Vera, als je luistert.
0: Oh, jeetje.
3: Sorry.
0: Laat ze maar, dit gaat
2: Nee, wat ik over Kees Toorn wil zeggen is, hij staat dus ook op dat album. En toen hoorde ik hem laatst dus weer met de track die op dat album ook staat. En dat ding van, jongen, ga alsjeblieft weer dat podium op. Moeten we
0: Kees, we missen je, jongen.
2: Ja, we missen echt. We missen echt
3: absoluut,
2: goede,
3: ja.
0: En hij leeft nog. Kijk, als je overlijdt heb je een goed excuus om te stoppen. Maar ja, hij is er nog gewoon.
3: Hoe oud is hij inmiddels eigenlijk?
0: 54 pas
2: ja,
0: of zo.
2: Zoiets, ja, dus hij kan gewoon weer.
0: Ja,
2: maar
0: ja,
2: hij heeft ook al gezegd, ja, ik durf het niet meer. Hè.
0: Is dat
2: toch
0: zo?
2: Bang was van, ja, lukt het allemaal nog? Dat ingewikkelde pianospel van me. Zo.
3: Ook een man met autisme, toch?
2: Zacht, we zijn wel van de claims.
3: Ja, maar dit is geen waardeoordeel. Want dit heb ik oprecht wel eens gelezen. Dus.
2: Nee, maar ik wil zeggen...
3: Ik vraag het, hè. Ik vraag het. Vraag het.
2: Ja, Jules Latourette heeft die ook.
3: Hey, ja. Zullen we maar gewoon de plaat draaien?
2: Nou, ja. Dat hij van een biertje houdt en van iets sterkers, dat is ook wel waar.
3: Oh jee.
4: Laat het heffen van de glazen en het klinken en het proosten en de borrelpraat maar zitten, want daar gaat het mij niet om. Als ik met mijn rum of whisky of cognac of jonge klaar maar een beetje comfortabel aan mijn promillage kom. Ruk nog maar een paar karaffen of een kratje beugelflesjes of een literfles of blikjes of kartonnen pakken aan. Rol de fusten maar naar binnen en de tonnen en de vaten en de kannen en de kruiken, laat de tap maar openstaan. Ik giet mezelf maar vol en zet mijn hersens op sterk water. Totdat de boel verdoofd is en volkomen lam gelegd. Want denken aan het heden, het verleden en aan later is voor mijn hart en zenuwstelsel 100 keer zo slecht. Als je per se wil genieten of een beetje helder blijven, als je drinken wil met mate, nou dan ga je maar je gang. Maar laat mij mezelf bedwelmen, wijs me niet op de gevaren. Hou die tegelspreuken voor je, want die ken ik echt al lang. Maar wat zou ik me verzetten? Ik ben toch al lang verloren en ik ben al lang verslagen. Ik heb alles al verspeeld. Geef me liever wat te drinken om dat niet te hoeven voelen en de wonden te ontsmetten die de

Het is me om het even, of het Ierse is of Schotse, heerlijk helder of mousserend of rosé of rood of wit, puur ambachtelijk gebrouwen, ongefilterd, koud gelagerd. Het kan mij alleen maar schelen of er alcohol in zit. En ik hoef ook geen gezelschap van een drinkenbroer te hebben om gezellig mee te lallen in een vrolijk drinkgelag. Morgen zien we wel weer verder als ik opsta met een kater en ik hoef geen aspirintjes, want ik heb

0: excessief is. En dat je daar je lever en je nieren mee vergalt. Maar zoals drank nu eenmaal meer kapot maakt dan je lief is. Maak liefde meer kapot dan tegenop te drinken valt.
1: Gewoon een simpel accordeonnetje, hè? Wauw. Ja, het drinklied van Kees Toorn. Ja, wat ik hier bijzonder aan vind is... Het past eigenlijk overal wel een beetje bij. Het is, ergens is het heel mineur, maar ergens is het ook alweer een soort... Ja, een soort gelatenheid zit erin van... Het is ook allemaal niet zo erg, weet je wel?
2: Ja,
1: wel een beetje hoe ik
2: vind
1: oppak,
2: dat
1: tenminste.
2: Er wel... Het melodietje is een beetje gezellig, maar er zit een pijn in of zo.
1: Ja, maar dat, het is allebei. Dat wil ik een beetje benadrukken.
2: Ja, dat is waar. Ja. Maar vooral ook uit verdriet vind ik dat wat je er echt ook wel in hoort, hoor. Dus dat,
1: Is... Hé, jongens. Ja. Het zit er gewoon op.
3: Hey. Jongens. Ja.
2: Vier mooie uren.
3: Absoluut.
1: Ja, nou dat. Ja, en voor mij is het wel bijzonder, want ik maak normaal dit programma of vanuit de studio of vanuit mijn zolderkamertje, zeg maar. Hmm. En ik krijg toch niet helemaal de sfeer die je hier krijgt, zeg maar. En dat vind ik zo mooi dat we dat dan zo af en toe, zeg maar zo 1-2 keer per jaar, ik hoop echt dat we dat kunnen blijven doen, zo'n special hebben met leuke muzikale specials, met prijzen, met contact met de luisteraar. We willen daarom ook even alle luisteraars bedanken voor het reageren.
3: We gaan ze nu even noemen. Nee,
2: blijf er bezig. We redden we niet meer. Ja. Maar zullen we twee mensen even uitlichten, Marijn? Ik vind Vincent, de beller, die hebben een uitzending gehad. Dat was erg leuk. En ik wil nog wel één iemand bedanken. Dat is de bakkerij
1: Bongaard. Uit Gansel. Ja,
2: onze sponsor.
1: Nee, de bankraad Bongaard daar in het Turp in Gassel. Heel erg bedankt.
2: Toppers, goede kaart.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, ik koop er elke week, hè.
2: Ja,
1: ik loop naar stage. Thea, inderdaad.
2: Ja, Thea.
1: Ja. Thea en Arnie, ja.
3: Jongens, wat was de naam van die bakkerij weer?
1: Bongaard.
3: Oh, jezus, ze zitten het al weg te piepen daar. Dat is toch ook wat. Laatste plaats, jongens. Wat gaan we doen?
2: Ja, zullen we eens even een mooie
3: countryplaat
2: van 4 country helden. Ik kan het niet anders zeggen. Het is, ik vind het echt mooi. De mineur, maar ook wel de gelatenheid inderdaad. En ook wel het plezier van 4 iconen die samenspelen. Waylon Jennings, Willie Nelson, Johnny Cash en Kris Kristofferson. Die vormden
1: Highwayman.
3: Ja. Zo dan. Dank jullie wel. Ook dank dat ik mijn liefde voor radio is weer een beetje aangewakkerd. Ja. Dus ik heb de hele tijd zat ik weer andere dingen te doen die niks met radio te maken hadden. Dus ik vind het fijn om weer te voelen hoe leuk radio eigenlijk is. Dus,
1: en jij bedankt voor de techniek.
2: Ja, ik kan zeggen.
3: Nou, met liefde gedaan.
1: Ja, en ik ben er over 2 weken en dan hebben we een live optreden van een 14-jarige zangeres, ook hier uit het land van Kuik. Dus ben er dan ook zeker bij.
2: Eigenlijk is al mijn programma, wat hier toch is.
1: Het gebeurt van alles hier in het café. Het gaat echt lekker alle richtingen op. Laat ik vooral even weten wat je van de uitzending gevonden hebt. 06-22-74-5755. Tot over 2 weken.
3: Ik heb zin in bier. Well, I woke up Sunday morning.

een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Het wordt aan het begin van de avond droog en we zien dan ook nog wat zon. Maar later in de avond en vannacht trekken weer buien over het land. In het zuiden blijft het overwegend droog. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Ook morgen af en toe zon en lokaal een buitje en 16 tot 18 graden.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: op het Vrijthofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een man uit Lelystad mag van de rechter 2 jaar lang niet binnen 50 meter van het huis van zijn ouders komen. Hij bedreigde hen en was betrokken bij meerdere geweldsincidenten, waaronder vernieling en een schietincident. Bij overtreding volgt een boete. 2 nieuwe aangiftes zijn ingediend tegen de Franse zanger Patrick Bruel wegens seksueel misbruik. De 67-jarige artiest zat al in voorarrest na beschuldigingen van 13 slachtoffers. Het onderzoek naar de feiten tussen 2010 en 2019 loopt in meerdere landen. De nieuwe klachten betreffen incidenten uit 2007 en 2012 in Frankrijk. Duizenden mensen nemen zaterdag deel aan een antiracisme-protest in Belfast, waar vorige week rellen uitbraken na een mesaanval. De demonstratie richt zich op het bevorderen van vrede en het tegengaan van geweld in de Noord-Ierse hoofdstad. Op het partijcongres van de VVD in Den Haag riepen partijleider Jessel Gus en fractievoorzitter Brekelmans vakbonden op mee te denken en economische groei niet tegen te werken. Ze benadrukten dat sociale zekerheid hervormd moet worden om betaalbaar te blijven en waarschuwden voor investeringsverlies in Nederland. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog met af en toe zon, maar tegen het einde neemt de kans op een bui toe in het noorden en lokaal in het oosten. De wind blijft matig uit het westen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen staat een auto met pech bij Roermond Oost. 3 kilometer file daar en een half uur vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. Potte bus op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht kwartier vertraging, daar is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Opticool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Hey,
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
10: Welkom bij de Avondclub. We zijn blij dat je luistert naar de allerbeste selectie van de Avondclub's tracks. Dit is de Avondclub non-stop met jouw weekendbreak. Van Peter en Martijn bij Omroep Land van Kuik.
11: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops.

0: studio is gestofzuigd. De ramen gewassen. En de microfoon afgestoft.
1: We zijn er klaar voor.
2: Een paar praktische zaken. In de eerste plaats wil ik nog eens herhalen. We kunnen dit alleen doen als we dat met z'n 17 miljoenen doen.
1: Hier is Peter Linders. Op

0: Wij zeggen goedenavond tegen alle luisteraars, alle clubleden hier bij de Avondclub bij Omroep Land van Kuik. En een goede avond wil zeggen een goed weekend. En je hebt een speciale versie vandaag. Het is de versie non-stop Avondclub, speciaal voor onze clubleden. We hebben ontzettend goede tracks hebben geselecteerd. Het is jouw weekendbreak. En ik zeg de selectie van Peter en Martijn vandaag. Een uurtje, geniet ervan. En wij gaan de clubdeuren gaan we opengooien. Ben je er klaar voor?
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please strap yourself in securely.
2: Omroep Land van Kuik telt af. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het is nu officieel. Tijd voor de Avondclub.
0: Geniet ervan.

0: Er zijn in het Land van Kuik een heleboel clubs waar je lid van kunt worden.
1: Maar er is maar één avondclub.
0: Word nu ook lid van de leukste club in het Land van Kuik. Ga naar avondclub.nl en like.
2: Het is je mooi, lul kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

0: Zo direct in de avondclub.
1: De avondclub knijtert van Peter Martijn. Maar eerst even dit.
2: Bom, bom. Ben je weer helemaal klaar vandaag? Heb je het even helemaal gehad? Omroep Land van Kuik laat je weer op. Met deze avondclub knijtert.

0: Als het donker wordt in het land van Kuik, is er een plek waar de on-air-lamp nog brandt.
1: Vandaag brandt nog licht.
0: De avondclub.
2: Please enter your password.
0: Omroep Land van Kuik.
3: Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all the finest, the brightest, the meanest.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
3: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond. Drugsbaron Jos Leidekkers ontsnapte vorige maand aan arrestatie toen een geheime operatie met Special Forces werd afgeblazen. Dit versterkt zijn ongrijpbare imago, want de Brabander, bekend als Bolle Jos, glipte al 6 keer wonderbaarlijk weg als meest gezochte crimineel van Nederland. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit op het zuiden van Libanon, waarbij 3 doden vielen, nabij Nabatieë en Tyrus. Het Libanese leger trok zich terug uit de Kfar Tepnit-kazerne na Israëlische troepeninvasie. Meer dan 1 miljoen Libanezen zijn ontheemd door de escalatie. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste wintertemperatuur ooit gemeten, 15,5 graden bij een Argentijnse onderzoeksbasis. Dat is ruim 20 graden boven het gemiddelde. Grote delen van het continent zijn ijsvrij en er valt meer regen dan sneeuw, wat onderzoekers een hittegolf noemen. Een man uit Lelystad mag van de rechter 2 jaar niet binnen 50 meter van het huis van zijn ouders komen. Hij bedreigde hen en was betrokken bij 11 geweldsincidenten, waaronder vernieling en een schietincident in 2024. Bij overtreding volgt een boete tot €5.000. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog met af en toe zon, maar tegen het einde neemt de kans op een bui toe in het noorden en lokaal in het oosten. De wind blijft matig uit het westen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Instal-Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl. Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van Dreuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De dorpsraad Miel werkt samen met buurtverenigingen aan een duidelijke straatindeling. Tijdens een overleg op 8 juni is besloten om in kaart te brengen welke straten onder welke organisatie vallen. Ook wordt er een overzicht van actieve verenigingen op de website geplaatst. Daarnaast wordt gekeken naar oplossingen voor straten zonder actieve organisatie en de financiële gevolgen van het wegvallen van inkomsten uit oud papier. Jaarlijks overleg zal de samenwerking bevorderen. De gemeente Land van Kuik vraagt de organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse om de route door Gassel opnieuw te bekijken. Dit naar aanleiding van een alternatief voorstel van de dorpsraad. Die wil dat wandelaars weer door de dorpsraad lopen. De gemeente erkent dat de emotionele impact van de wijziging groter is dan verwacht. Examenleerlingen van het Melet College en Metso-scholen hebben donderdag hun examenuitslag ontvangen. Veel leerlingen kregen het verlossende telefoontje dat hun slagen bevestigde en vierden dit samen met ouders en docenten. Diploma-uitreikingen volgen binnenkort, terwijl enkele leerlingen nog deelnemen aan het tweede tijdvak voor examens. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vanavond is het droog met af en toe zon, maar tegen het einde neemt de kans op een bui toe. In het noorden en lokaal in het oosten. De wind blijft matig uit het westen.
2: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.

0: Kerkhofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen. Kom je ook!
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
3: Trustbedrijf JSW.
4: Klusbedrijf JSW.
3: De nummer 1 in Ecoland.
4: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden. Zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie is

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Drugsbaron Jos Leidekkers ontsnapte vorige maand een arrestatie toen een geheime operatie met Special Forces werd afgeblazen. Dit versterkt zijn ongrijpbare imago. De Brabander, bekend als Bolle Jos, kroop opvallend vaak door het oog van de naald met 6 wonderbaarlijke ontsnappingen. De Delftse studentenvakbond VSS-D stopt na 63 jaar door gebrek aan bestuursleden en geld. Tijdens de coronapandemie viel de verkoop van studieboeken weg, de belangrijkste inkomstenbron. Oud-bestuurslid Eijsen de Boer noemt het verlies van het activistische geluid aan de TU Delft een groot gemis. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste wintertemperatuur ooit gemeten, met 15,5 graden bij een Argentijnse onderzoeksbasis. Dit is ruim 20 graden boven het gemiddelde. Grote delen van het continent zijn sneeuwvrij en er valt opvallend veel regen, wat onderzoekers een hittegolf noemen. Een man uit Lelystad mag 2 jaar niet binnen 50 meter van het huis van zijn ouders komen. Hij bedreigde hen en was betrokken bij 11 geweldsincidenten, waaronder vernieling en een schietincident in 2024. Bij overtreding volgt een boete tot €5.000. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt, met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind is matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard en Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek, de dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2169.

een flinke dosis country en gooi er een dikke elektronische saus overheen en je hebt de nieuwste hit van Marshmello te pakken. Voor deze track strikt hij niemand minder dan Thomas Rhett. Where We Go is de ultieme soundtrack voor een roadtrip. Het maakt niet uit waar we heen gaan, als we maar gaan. Dus zet je zonnebril op, ramen naar beneden en geniet van deze Nashville.

0: Vanavond is het droog met af en toe zon, maar tegen het einde neemt de kans op een bui toe. In het noorden en lokaal in het oosten. De wind blijft matig uit het westen.
1: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Israël voerde opnieuw luchtaanvallen uit op het zuiden van Libanon, waarbij 3 doden vielen, nabij Nabatieë en Tiris. Het Libanese leger trok zich terug uit de Kfar Tepnit-kazerne na Israëlische troepeninvasie. Meer dan 1 miljoen Libanezen zijn ontheemd door de escalatie. In Haiti is James Boyard, een hoge functionaris van het ministerie van Defensie, ontvoerd door gewapende mannen. Boyard is een belangrijke veiligheidsexpert en werkt aan de wederopbouw van het leger en politiehervormingen. De ontvoering gebeurde in de relatief veilige wijk Bourdon in Port-au-Prince. De Delftse studentenvakbond VSSD stopt na 63 jaar door gebrek aan bestuursleden en geld. Tijdens de coronapandemie viel de verkoop van studieboeken weg, de belangrijkste inkomstenbron. Oud-bestuurslid Eijse de Boer noemt het verlies van het activistische geluid aan de TU Delft een groot gemis. Zaterdag hebben ongeveer 200 demonstranten metalen hekken en prikkeldraad neergehaald rond een luxe bouwlocatie aan de Adriatische kust van Albanië. Het project wordt gelinkt aan de schoonzoon van Donald Trump. De protesten, bekend als de Flamingo-revolutie, zijn niet de eerste tegen het resort. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt, met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind waait matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
2: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
7: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
8: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
9: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

op je radio. Leuk dat je luistert naar mijn mix hier bij Omroep.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond. In Haiti is James Boyard, een hoge functionaris van het ministerie van Defensie, ontvoerd door gewapende mannen. Boyard is een belangrijke veiligheidsexpert en werkt aan de wederopbouw van het leger en politiehervormingen. De ontvoering gebeurde in de relatief veilige wijk Bourdon in Port-au-Prince. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig, meldt drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren was hun kookadvies vanwege mogelijke aanwezigheid van de E. coli-bacterie. Maar aanvullend onderzoek toont aan dat het water schoon is. Het advies is daarom ingetrokken. Duizenden mensen demonstreren in Belfast tegen racisme, na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. Het slachtoffer, Stephen Ogilvie, herstelt en wordt uit coma gehaald. De aanvaller is opgepakt. Relschoppers staken huizen en voertuigen in brand. 12 agenten raakten gewond. Begin deze maand zijn op Antarctica recordtemperaturen gemeten, tot wel 20 graden boven het seizoensgemiddelde. Het oude record van 13,3 graden uit 1998 werd daarmee ruimschoots gebroken, meldt persbureau AFP op basis van wetenschappers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt, met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind waait matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.

0: Hoofdplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen. Kom je ook?
1: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
3: Het is weer tijd.
4: We'll be setting it from this location.
3: Voor een vette mix.
2: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
4: Alright, we're ready.
3: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits.
4: Alright.
3: Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekendmix. Jouw perfecte weekendboost.

shown and done.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zou...

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. GroenLinks en PvdA zijn officieel gefuseerd tot de nieuwe partij Progressief Nederland. Tijdens een congres in Den Bosch stemde een ruime meerderheid van de aanwezige leden voor de samenvoeging. Volgens de partij waren circa 6000 mensen aanwezig. Bij GroenLinks stemde 96% voor de fusie, bij de PvdA 97%. Zwitserland haalt zondag 14 juni een referendum over de vraag of het land 10 miljoen inwoners aan kan. Tegenstanders noemen de peiling discriminerend voor arbeidsmigranten, terwijl het onderwerp openlijk wordt besproken. Paus Leo wilde vanmiddag vanaf Tenerife terugvliegen naar Rome. Maar het gehuurde vliegtuig van Iberia had motorproblemen. De paus en passagiers moesten het toestel verlaten. Koning Felipe escorteerde hem terug en bood een luchtmachtvliegtuig aan dat om 11 uur 's avonds in Rome wordt verwacht. Duizenden mensen demonstreerden in Belfast tegen racisme na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. Het slachtoffer, Stephen Ogilvie, herstelt en wordt uit coma gehaald. De aanvaller is opgepakt. Relschoppers staken huis en voertuig in brand. 12 agenten raakten gewond. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het half tot zwaar bewolkt met lokaal wat zon en vooral in het noorden kans op buien. De wind waait matig uit west tot zuidwest en neemt geleidelijk af. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Disco Today. Met DJ RC.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huizen en voertuigen in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik, Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De Dorpsraad Miel werkt samen met buurtverenigingen aan een duidelijke straatindeling. Tijdens een overleg op 8 juni is besloten om in kaart te brengen welke straten onder welke organisatie vallen. Ook wordt er een overzicht van actieve verenigingen op de website geplaatst. Daarnaast wordt gekeken naar oplossingen voor straten zonder actieve organisatie en de financiële gevolgen van het wegvallen van inkomsten uit oud papier. Jaarlijks overleg zal de samenwerking bevorderen. De gemeente Land van Kuik vraagt de organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse om de route door Gassel opnieuw te bekijken. Dit naar aanleiding van een alternatief voorstel van de Dorpsraad. Die wil dat wandelaars weer door de Dorpsraad lopen. De gemeente erkent dat de emotionele impact van de wijziging groter is dan verwacht. Examenleerlingen van het Melet College en Metso-scholen hebben donderdag hun examenuitslag ontvangen. Veel leerlingen kregen het verlossende telefoontje dat hun slagen bevestigde en vierden dit samen met ouders en docenten. Diploma-uitreikingen volgen binnenkort, terwijl enkele leerlingen nog deelnemen aan het tweede tijdvak voor examens. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien.
2: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Op Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Fiber.nl en Stipte. Kanaal 31196.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt. Come on.

0: Iedereen kent dat moment wel. Je blijft maar rennen, je blijft maar geven tot het elastiekje knapt. Gracie Abrams schreef er een prachtig breekbaar anthem over. Het is die seconde waarin de vermoeidheid toeslaat en je simpelweg niet meer verder kunt. Maar zoals we vandaag gewend zijn, verpakt ze die pijn in een melodie die zo mooi is dat je er stiekem toch een beetje warm van wordt.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind. Aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.